0: gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het De La Mar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Kijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Nee, dat is later pas aan de beurt. We gaan nu eerst beginnen met de Hoge Ochtendshow. Goedemorgen, Groningen. Mijn naam is Rick en Jan heeft jou de onderwerpen van het lokale nieuws klaarstaan.
2: Goedemorgen. Allereerst project over emotionele verwaarlozing wint Harnie Schafprijs. De SP vreest dat senioren tussen wallen schip gaan vallen bij de komst van meedoenpas in het OV. Boris Hoks is de nieuwe provinciale bouwmeester voor Groningen. Ja, en de sportaccommodaties zijn klaar voor een nieuw seizoen.
1: Mooi. En hoe het er dan bij ligt, dat gooi je rond 7:30. Nu is toch een radioverkeersupdate binnen mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar de knelpunten zitten op de Groninger snelwegen. En volgens deze website zijn die er niet. Dus je kunt lekker op tijd aankomen op je bestemming als je onderweg gaat. Dat geldt ook voor een bussen voor het spoor. Maar plan even je reis in de reisapp als je met het OV op pad gaat. Het is 7:04. Dit is de Hoge Ochtendshow. Tot 9:00 gaan we je op de hoogte brengen van wat er speelt in de gemeente Groningen. En we gaan het zometeen hebben over een heugelijk nieuws over een bakkerij.
2: Ja, die bakken ze weer bruin.
1: Ja, inderdaad.
2: Oftewel, aan de Parkweg is die maandag feestelijk geopend. Natuurlijk kent iedereen hem als Beukenveld. Het is nu Bakkerij Parkweg. Nou, en hoe blij ze zijn, blijf luisteren, hoor je zo.
0: De Hoge Ochtendshow.

0: Let's go! Shakira en Burna Boy horen je met Die Die. Het zet de klok om 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De bakkerij aan de Parkweg is maandag feestelijk heropend.
2: Ja, na de eerdere faillissementen van bakkerij Beukenveld heeft de winkel weer een nieuw jasje en een nieuwe eigenaar. Het nieuwe terras zit al snel vol en ook de klaargezette staarttafels voor de bakkerij blijven niet onbewoond. Vrienden, buurtgenoten en familie van de nieuwe eigenaar Cora Kunst en de voor alle klanten onmisbare Lia Schuthof trekken massaal uit voor de heropening van hun bakkerij. Je hoort allereerst eigenaar Cora Kunst.
3: En wat kunnen de klanten nou verwachten van deze nieuwe winkel?
4: Nou, de nieuwe belegde broodjes die zijn er nu bij. Dus je kan al bestelling doen, je kan het bestellen. Je kan hier lekker zitten, je kan buiten zitten, je kan binnen zitten. We hebben de koffie te koop om mee te nemen. En nou, ga maar zo door.
5: Het wordt helemaal emotioneel voor jou.
4: Oh god.
5: Heel trots op horen.
4: Het is niet veel anders eigenlijk. Lia blijft haar brood verkopen zoals ze 20 jaar lang gedaan heeft. Want die heeft hier 20 jaar gestaan. Dus daar wordt er niet veel anders van.
2: Je hoorde dus Cora Kunst en Lia Schuthof. Die heeft een geschiedenis met die bakkerij. Ze maakte daar de twee faillissementen mee en nu kan ze weer door. Je hoort Lia Schuthof.
6: Alles is mooi en nieuw en fris. Maar de nostalgie voel je nog wel door de kleuren die we gebruikt hebben. Hè? En nogmaals, ik mag gewoon door met mijn hobby. Ik heb hier in 20 jaar zo'n geweldige klantenkring opgebouwd. En de winkel is gewoon mijn werkershobby. De winkel is mijn alles, is mijn kindje. En dankzij Cora een doorstart. Nou, mooier kan het niet worden.
7: Lia is het gezicht van de winkel. Na twee faillissementen te hebben meegemaakt, begint ze weer met een frisse start.
3: En wat deed het met jou toen je hoorde dat je toch nog even door mag om deze prachtige zaak?
6: Dat was een droom die uitkwam. Ik weet ook niet hoe ik dat anders moet zeggen. Ongelooflijk. Na het tweede faillissement heb ik echt even niet geweten waar ik het zoeken moest. Ik hoop er met Cora een geweldig succes van te maken. Echt. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het lukt. Ik weet niet of je even naar achter kunt kijken of zo, maar er staan zoveel mensen nu ook al buiten. Dan ga ik hoor. Buiten te kijken en te wachten en naar mij te knipogen en te zwaaien. Ja, dat is de bakker aan mijn Parkweg.
2: Je hoorde Lia Schuthof. De buurt is blij met de opening. Tijdens het openingsfeest laten ze massaal hun liefde voor de bakkerij, Lia en Cora zien. Je hoort enkele reacties.
3: Lia, ja, superleuke vrouw, superlief, altijd heel betrokken, zorgzaam. Ze staat altijd voor je klaar. En ja, het is geweldig dat ze nu weer open gaat.
8: Sinds wij hier zijn komen wonen, ongeveer 6 jaar geleden, komen we hier eigenlijk wekelijks. Ze kent de kinderen ook even zien opgroeien.
3: Waarom zijn jullie naar de opening toegekomen? Om haar een warm welkom weer te heten in de buurt. Want ze is natuurlijk wel een onderdeel van de buurt en iedereen kent haar. En eigenlijk daarom.
8: En welk brood halen jullie hier altijd? Wat is jullie favoriet?
3: Wat zeg je?
9: Wit bloot.
2: Ja, nee, dat smaakje dat heb ik nog nooit gehad. Maar
0: nee,
2: goed,
0: bloot.
2: Ja, maar je hoorde enkele reacties in de bijdrage van Sanne Bouwers.
0: En dat in de ochtendshow nog wel.
2: Ja, maar het is wel heel leuk. Ja. Ik had al een goed idee. Even de eerste week met ze bespreken. En dan nodigen we ze volgende week uit. Op de woensdagmorgen met belegde broodjes, een beetje koffie erbij.
0: Ja, dat was wel een idee. Ja.
2: Nou, het zag er op de tv, op de site ook goed uit.
0: Ja, en het is gemaakt door een van onze nieuwe stagiairs. Dus ja. Sanne Bouwers, hartstikke goed gedaan, meis. En we hopen nog veel meer moois van jou te zien en te horen.
1: Dit is de Oogochtendshow.

0: Van de Human League hoor je op Oog Radio. Het geluid van Groningen. Ik moet ophouden te zingen, want mensen...
1: Het is toevallig dat collega's daar het van de week nog over gehad hebben. Ik denk, nou, dan moet je maar eens op woensdag komen.
0: Ja, god, dat hoor je niet goed van, hè? In ieder geval is het 16 minuten over 7. Het is 10 graden boven nul en het is lekker droog. Het is licht bewolkt en het zonnetje is leuk daar. Ja, die weet van de wolk weer wat moois te maken, laat ik het zo zeggen. Vandaag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er dan weer een enkele bui, mogelijk ook met een klap onweer. Het wordt 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4. Morgen wordt het opnieuw 22 graden, vrijwel overal droog... en er waait een stevige wind uit het westen, windkracht 5.
1: Ja, dat moet je niet tegen hebben.
0: Nee, liever niet.
1: Nee. Deze mensen staan het wel tegen als je het toch over tegenslag hebt. Minstens 7 auto's melden diverse media. En dan hebben we het over de omwonenden die zich zorgen gaan maken. Want nog steeds zien zij ondanks de aanpassingen om de havenklap... iemand uit de beruchte Mario Kart-bocht vliegen.
0: Ach ja.
1: Ja, en dat leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties. En dat is niet zo grappig natuurlijk. Maar de provincie ziet voorlopig geen reden om in te grijpen. Nou, nee. Dat waren dus dit keer weer 7 in totaal. Ja.
0: Wat heeft me daarover verbaasd? Want
1: ja.
0: In één weekend ook 3 mensen die daaruit vliegen. Eén daarvan trouwens een kennis van mij, een collega van mij. Maar en dan nog volhouden dat er niks aan de hand is.
1: Ja, je zou bijna zeggen dat het wegdek in een verkeerde helling ligt. En dat daardoor de automobilisten die daar niet op bedacht zijn... dat het een gevaarlijke bocht is, in hun stuurgevoel... en ik denk, wat gebeurt er? En...
0: Ja, je komt van de grond los. Hè? Door die vorm van het weg kom je echt met 4 wielen van de grond.
1: Ja, en
0: dan is er nog maar één einde. Dan is één ding wat je tegenhoudt, dat is de vangrail.
1: Ja, een auto gaat niet zo makkelijk vliegen en die landen is nog lastiger. Maar goed, laten we hopen dat de provincie toch eens een keer gaat kijken... van. Misschien moeten we dat doen. Hoe dan ook, help de kaart van eetbare bomen en planten in Groningen. Dat is een artikel in Sikkom. Ja, wie walnoten wil rapen of appels wil plukken... gaat meestal naar het bos of een appelboom gaat. Maar wist je dat dat niet hoeft?
0: Oh.
1: Want ja, in heel veel steden en wijken staan ook een hoop eetbare planten. En Daniel is iemand die probeert ze allemaal in kaart te brengen... op zijn site plukplek.nl. En dat doet hij niet vanuit Groningen, hij is landelijk gericht... maar hij wil graag ook in Groningen dat doen. En ik vind het wel een leuk berichtje, want ik zie binnenkort dus al die mensen langs al die bomen lopen. Die zijn binnen de kortste keer kaal gegeten.
0: Daar heb je misschien wel kans.
1: Ja,
0: je bramenstruiken zullen ook sneller op.
1: Ik vind het wel grappig dat zoiets wel bestaat.
0: Ja,
1: dus.
0: Absoluut.
1: Nou, mocht je dat willen weten, kijk even op Sikkom en ga eens naar die site. Misschien heb je een leuke tip voor die jongen. Ja, en dan de volgende stap. En deze dame kennen wij natuurlijk. Dagblad van Noorden Stadeditie komt hier mee. Een plek in de popronde, een nieuwe single en een agenda vol optredens. De 22-jarige Marieke Schenk uit Tinalo kan de doelen in haar 10-jarenplan sneller afstrepen dan voorzien. Ze zit waarschijnlijk in de popronde.
0: Hartstikke mooi, inderdaad. Ja,
1: ja, ze zie je wel een stadsplaat, neem ik aan.
0: Klopt, ze is ook ooit geïnterviewd hier in ons programma. En het is een lekker frisse, vrolijke dame.
1: Daarom?
0: Ze is goed aan de weg aan het timmeren, zou ik zo zeggen.
1: Ja, dus ik hoop voor haar dat het zo blijft doorgaan.
0: Zo is dat. Dit tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op OogTV.nl en in de Oog Nieuws app die beschikbaar is voor Android en iPhone. Jan, bedankt voor deze berichten. En dan gaan we direct maar eens even naar Marieke Schenk luisteren. Dit is Verward Persoon.

0: vaststelt, toch? Kan ook wel gewoon Jan, toch?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja, daarom. En wij gaan dan ook gewoon door met bekijken wat er allemaal te beleven is in de gemeente Groningen op 2 september 2026.
1: Ja, want dat is het alweer. Gaat weer snel. Oh ja, ik denk, dat kan niet. De kermis is bijna, het is de dorpskermis Ten Boer.
0: Ja.
1: Op het dorpsplein om 2 uur vanmiddag. Vandaag begint daar die kermis namelijk in Ten Boer. Het is een tikje kleiner dan de ontzettende kermis afgelopen week in Groningen. Maar je kunt veel plezier halen uit onder andere autoscooter, wip en zweefmolen. En hoewel de kermis in Ten Boer bescheiden van omvang is, vormt zij een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Ja, het is meestal altijd gezellig op zoiets. Dus als je denkt, ik wil daar ook eens kijken, om 2 uur vanmiddag gaat hij open. Dorpsplein, dorpskermis Ten Boer.
0: Om 8:30 kun je in de kroeg van Klaas terecht voor de Dichtclub. Want Groninger dichters presenteren naast eerder geschreven eigen werk elk minimaal 1 nieuw gedicht. En naast de vaste dichters wordt er ook een gastdichter uitgenodigd om eigen werk te laten horen. Maak het mee in de kroeg van Klaas om 8:30.
1: Ja, als je dan meer van muziek houdt, dan ga je naar het A-theater of der A-theater, ook om 8:30. En dan luister je naar de Greyhounds. En de Greyhounds brengen Amerikaanse rhythm and blues met een rauw, sterk geluid. Het duo weet soulvolle arrangementen indrukwekkend samenspel, moeiteloos te verbinden met de tradities van de Amerikaanse rhythm and blues. Ja, als je daarvan houdt, die rhythm and blues, dan moet je de Greyhounds opzoeken vanavond in het der A-theater om 8:30. Nou, dat waren even 3 tips die we eruit gelicht hebben. Heb je niets gehoord? Ga dan gewoon naar groningen.uitlopen.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant van OogTV. Dan zie je alle tips. Heb je er zelf iets georganiseerd? Geef het even door, dan melden we dat. En dan kun je die tips sturen naar ochtendshow@oogradio.nl.

0: Hoog Radio hoor je Tim Knol. Met When I Am King.
1: Ja, jammer voor hem, dat is hij niet.
0: Nee, is hij eigenlijk niet. Maar je weet het, hè? Koning, keizer, admiraal, ja. Popla kennen ze allemaal.
1: Ja.
2: Hoog Radio Stadsplaats.
0: Dat kent jij natuurlijk ook. Hè? Je hebt net al Marieke Schenk gehoord en zo. Er zijn er heel veel artiesten in de gemeente Groningen die hele goede muziek maken. En dat geldt ook zeker voor Juno's Valley. Het is een punkrockband en ze hebben haar eerste Nederlandse EP uitgebracht met de titel Tegendraads. Van deze EP komt de track Laat het los. Het nummer gaat over de huidige politieke situaties in de wereld en dat wij die als burgers vaak maar moeten slikken. We worden zo geleefd door die systemen, regels en de waan van de dag dat we soms vergeten om mens te zijn. Laat het los is een rauwe, energieke track die oproept om je eigen vrijheid terug te pakken. En dat is de Stadsplaats.
2: Hoog Radio.

0: met Wellerman hoor je op Oog Radio. Het geluid van Groningen. Daarvoor Juno's Valley met Laat het los. En het overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Jacques Oistra met het nieuws uit Groningen. Emma Vos heeft de Hanni Schaftprijs gekregen voor haar project But They Are Your Parents. Daarmee vraagt ze aandacht voor emotionele verwaarlozing binnen gezinnen. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is als ouders er wel zijn, maar emotioneel niet echt aanwezig zijn. In haar interactieve installatie gebruikt ze onder andere Lego die niet past, een spel dat je altijd verliest en een teddybeer. Zo laat ze zien hoe kinderen zich daardoor kunnen voelen. Ook verwerkte ze pijnlijke uitspraken van haar ouders in het kunstwerk. Het project hielp niet alleen haarzelf, maar zorgde er ook voor dat anderen zich gezien voelden. De prijs bestaat uit €2000 en een beeldje. De SP vindt de komst van de meedoenpas een goede stap, maar maakt zich zorgen om ouderen. Vanaf 2027 reizen kinderen van 4 tot en met 11 gratis met het OV als ze met een betalende volwassene meegaan. Tegelijk verdwijnt de korting van 34% voor 65-plussers. In plaats daarvan komt er een meedoenpas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen ze gratis reizen. De SP vraagt zich af waar precies de grens ligt. Ouderen die net boven die grens zitten kunnen daardoor alsnog de volle prijs betalen. Ook vindt de partij het lastig dat OV-regelingen per regio verschillen. De SP wil uiteindelijk gratis OV voor iedereen. En Boris Hox is vanaf 1 september 3 jaar lang de nieuwe provinciaal bouwmeester van Groningen. Hij gaat de provincie adviseren over verschillende plannen, zoals woningbouw, de energietransitie, landbouw en klimaatverandering. Hij kan bestuurders en ambtenaren gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarbij werkt hij samen met het team van de provincie. Hox is stedenbouwkundige en ook heeft hij al ervaring met het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën. En Sport 050 heeft de afgelopen zomer veel onderhoud gedaan aan de sportaccommodaties in Groningen. Zo kregen verschillende sporthallen nieuwe vloeren en werd de akoestiek in de ijshal van Kardingen verbeterd. Ook zijn voetbalvelden opgeknapt en sommige voorzien van nieuw kunstgras. Verder zijn sportmaterialen gecontroleerd en vervangen als dat nodig was. Volgens Sport 050 staan alle accommodaties weer klaar voor het nieuwe sportseizoen. Medewerkers zorgen daarnaast het hele jaar door dat alles goed werkt, zoals verlichting, douches en andere voorzieningen. En dan nog één ding, het weer. Vandaag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er dan een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Het wordt dan 22 graden bij een matige westelijke wind, windkracht 4.
0: Ik ben niet helemaal met je eens dat er nog één ding is, Jan. We hebben namelijk ook nog het verkeersoverzicht.
2: Ja.
0: Ja, niet alleen maar het weer, Jan. Ja.
2: Daar gaan we weer.
0: Ja hoor, weer, ja. Hè. Ja, precies. Er zijn geen files te betreuren op een Groningersnelweg. Hou nog wel even rekening mee met het feit dat de helperzoom is afgesloten. Hè? Dus dat je daar, als je daar langs wil, dan moet je even omrijden. Het is 19:58. Dit is de ochtendshow waar je naar luistert. En tot 21:00 brengen we jou op de hoogte van wat er in de gemeente Groningen gebeurt. Zo hebben we het zometeen over de plantjes op de stoep.
2: Ja, want er komt een aflevering, de eerste, van Op pad met Wessel. En wie Wessel is, dat hoor je zo. Maar hij is helemaal gek van plantjes. Of moet ik nou zeggen onkruid? Maar ja, volgens hem bestaat dat weer niet. Blijf luisteren, dan hoor je hoe het zit.
0: Ja, en dat kunnen we allemaal beluisteren nadat er gedroogde plantjes zijn opgerookt door de Chainsmokers. En ze zijn high. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het is 6:08. Tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, noem je het wildgroei, noem je het stoepplanten of noem je het toch gewoon onkruid?
2: Ja, volgens biologie-student Wessel Wekkering bestaat onkruid eigenlijk niet. Planten die we als ongewenst beschouwen hebben vaak een belangrijke ecologische functie. In deze aflevering van Op pad met Wessel ontdek je de verborgen verhalen achter het groen van Groningen. Van muursla en muurvarens tot zaden die door mieren worden verspreid. Voor bijzondere natuur hoef je niet per se de stad uit. Je hoort Wessel Wekkering.
3: Nou, ik vind het een prachtig dingetje.
4: Vandaag neemt Wessel ons mee in de wereld van onkruid. Maar wat verstaan we eigenlijk onder onkruid?
3: Ja, ik zie het als alle planten die op heel veel plekken groeien en die wij als ongewenst zien. He, bijvoorbeeld in onze tuin die we niet willen hebben of die hier lelijk tussen de stenen groeien. Maar die dus eigenlijk vaak een verborgen ecologische functie hebben. En het flirt de boel ook op, naar mijn mening. Dus wat mij betreft is die term eigenlijk onterecht. Ik zou zeggen, onkruid vergaat niet, want onkruid bestaat niet. Dan hebben we hier een van de neefjes van de paardenbloem. Dit is de muursla. Het zit in dezelfde familie als de paardenbloem. Planten die delen we in families. En die families zijn allemaal aan elkaar verwant. En er kunnen duizenden soorten in zitten. En meestal hebben ze een aantal van dezelfde kenmerken. En deze lijkt dus ook wel op de paardenbloem. Je kunt het ook wel zien aan de bladeren bijvoorbeeld. Lijken een beetje hetzelfde. Buiten de stad komt hij bijna niet voor in Noord-Nederland. Omdat hij een bepaalde zandgrond nodig heeft. Die je in de stad wel vindt, maar daarbuiten niet. Dus je kunt ook echt, als je de verspreidingskaart van deze soort ziet, zie je precies waar Groningen ligt. Omdat je daar echt een hotspot van muursla hebt. Hij is dus eetbaar. Alleen, ik zou niet aanraden. Je kunt het proberen. Nou, sowieso in de stad is er waarschijnlijk overheen gepist. Maar mocht je eetje hebben op een plek waar je wel veilig kan plukken, schijnt heel bitter te zijn. Dus deze is geen aanrader. Dus laat maar lekker staan. We zijn op de volgende spot aangekomen, de plantsoenbrug. We hebben net al even gehad over plantjes die op de grond groeien. Nou wil ik kijken naar planten die in de muur groeien. Dat is wel gaaf. Hier staat een varen. Dit is het muurvaren. En als je aan een varen denkt, denk je waarschijnlijk niet aan zo'n soort plant die een beetje een klaverbladvorm heeft. Die groeit in de voegen van deze muur. Dit is een oud soort cement en daar kan die in groeien. En het leuke is dat die plant dus van nature ook helemaal niet in Nederland voorkomt. Ik heb hem zelf in de Ardennen wel gezien. In de natuur, daar groeit hij op van die rotswanden, weet je wel. Maar hier kan die alleen maar leven echt op muurtjes in de stad. Dus als je kijkt naar het verspreidingsgebied van die varens, zie je ook dat ze echt precies groeien waar alle steden zijn. Geinig, hè? Nou, we zijn inmiddels binnen bij het Sint-Martinus gasthuis. En ook hier zijn leuke plantjes te zien. Dat is de stinkende gouwe, de Chelidonium majus. Die heeft ook een manier om door dieren verspreid te worden. Kijk, dat zijn deze sprieten hier. En die kunnen we openmaken. Ik zal eventjes eentje openmaken. Kijk, het komt al los. Dan zie je dat hij een soort stinkend oranje sap heeft. En je ziet hier nu de zaadjes, die bruine bolletjes. En als je goed kijkt, zie je aan elk bruin bolletje een heel klein wit stipje zitten. Dat heet een mierenbroodje. En dat, is een, dat witte stipje is een hele zoete, suikerrijke substantie. Dus mieren die zijn daar natuurlijk dol op. Dus die gaan die zaadjes pakken, omdat ze dat mierenbroodje mee naar het nest willen nemen om op te eten. En zo verspreiden ze de zaadjes dus. Ja, super gaaf eigenlijk, hè? Dat je twee verschillende manieren hebt om door dieren verspreid te worden.
4: Tot slot heeft Wessel nog een goede tip voor wanneer je zelf een keer op pad wil gaan.
3: Je hebt een appje, dat heet Opsidentify. Dat is, je zei net een mooi vergelijking, een soort Google Lens. Alleen dan voor planten en insecten en dieren. Dan kun je een foto maken. Ik zal het even doen voor deze, want ik weet niet welke soort het is. Check. Dan upload je hem. En dan geeft hij aan wat hij denkt dat het is. Dan vergelijkt hij het met een database. Kijk, de zwarte nachtschade is dit. 100% zeker. Moet je een beetje mee oppassen. Soms zit hij ernaast. Maar meestal is het een hele accurate manier om te bepalen welke soort het is. En dit is dus ook voor jou super handig als je nou zelf eens op pad wil gaan. En je denkt, ja, wat weet ik nou van die planten? Download die app Opsidentify. Scan planten en je ziet vanzelf welke soort het is. En zo krijg je er vanzelf een beetje feeling voor.
2: Ja, je hoorde Wessel Wekkering in een bijdrage van Sam Sietepoe. En de hele aflevering, want we hebben een klein overzichtje gepakt eruit, staat op onze website van OogTV.
0: Ja, inderdaad. Nou, leuk dat hij daar zo enthousiast over is.
2: Ja, ik vind het grappig.
0: Ja, en weet je wat ook zo leuk is? Mijn tante, die woonde in Duitsland, die was een beetje een voorname dame.
2: Oh.
0: Ja, en oom ook. Want ze werkten bij de Meijerwerft. Die zit goede baan, jadda. En we kwamen daar bij die mensen thuis. En die waren helemaal gek op hun tuin. Die hadden ook een best een grote tuin. Alleen staat huisje in Ierhoven, in de buurt van Leer. En dan kwam je daar in een prachtig mooi ingerichte tuin. Mooie vijverpartij erbij. Kostte nog moeite gespaard. En op een gegeven moment hadden ze daar een heel schattig plantje. En die had hele mooie rode bloemetjes. En als je dat aanraakte, dan spatte die uit elkaar. Die hadden ze gevonden in het buitenland. Ach, dat was zo'n leuk bloemetje. Ja, totdat ze het jaar erop die hele tuin rond hadden onder zitten. Want ja, elke keer als iets maar die kalkjes aanraakte, dan spatten al die zaadjes alle kanten op. Toen waren ze er iets minder blij mee.
5: Ja, dat is gek, hè?
0: Ja, bijzonder, hè?
5: Het gebeurt nooit. Zo doet hij anders nooit.
0: Wat is nou onkruid? Wat is nou mooi? Precies. Het is altijd een beetje lastig. We gaan hier verder met de muziek hier op Hoog Radio. Wham! And wake me up before you go-go.

0: Was Kit aan huis bij de George Michael en zijn familie. En hij heeft er ook wel eens overnachten. En dan vroeg hij aan Michael's zijn moeder van... joh, kun je me wakker maken? En dan deed hij een briefje op de deur van... wake me up before you go. Maar ja, dat was een beetje schemerig, het was een beetje donker... en hij kon het niet zo goed zien. Dus had hij nou al dat woordje go gedaan? Dus toen schreef hij het woordje nog eens een keer op. Dus wake me up before you go, go. Dat was nou de inspiratie voor George Michael van... hey, daar ga ik nou eens een nummer van maken.
1: Nou ja, dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Zeker wel.
2: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Ja, nou, dat kun je doen. En de komende periode zou dat ook kunnen met een storm. Ja, want het wordt weer wat minder weer, als je het goed begrijpt. Het stormseizoen komt eraan.
0: Komt er weer aan, ja, zeker. Ja,
1: maar een fikse sneeuwstorm is de wens. En dat staat dan ook in de titel van RTV Noord op de site. KNMI heeft namelijk de nieuwe stormnamen voor dit komende seizoen 26-27 bekendgemaakt. En één naam valt extra op. Bulo. Een Groningse familienaam. Martijn Bulo Rotges stuurde de naam in... omdat Bulo al generaties in zijn familie voorkomt. Hij vindt het leuk dat er misschien ooit een echte storm Bulo komt. Al is zijn moeder daar minder blij mee. Maar ja, omdat Bulo bijna bovenaan de lijst staat... is de kans best groot dat die naam gebruikt wordt. Ja, tweede storm die er komt. Ook staan namen als Jade en Dano op de lijst. En dat zou nog in het Engels kunnen zijn, Jade en Denno. Maar goed, de Britten kozen samen met Sean van Het Schaap... voor de naam Sean. Dat is van zo'n animatieserie.
0: Ja, inderdaad, van Aardman Studios.
1: Ja, en de eerste naam heet Austin... naar de weerman, de allereerste weerman... die ooit, ja, geloof ik, in Groot-Brittannië het weer gedaan heeft. En ja, wat die Martijn betreft, die zegt... voor hem zou het ook nog wel mooi zijn... dat als die storm Groot-Brittannië zou bereiken... want hij is wel benieuwd hoe ze het daar dan gaan uitspreken.
0: Bulo, ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja. Bolero kunnen ze ook zeggen.
0: Ja.
1: Dat lijkt erop. Dus ik denk dat het wel goed komt. Maar ik vind het wel grappig, want ja, met de B kom je aardig in de buurt van de kans dat je ook echt gaat komen.
0: Zeker.
1: En ja, dan gaat er toch iets boven Groningen.
0: Ja.
1: Namelijk Bulo.
0: Ja. De actie wordt ingezet tegen het mes in de sociale zekerheid. Het meldt Dagblad van het Noorden Stadsedities. Medewerkers van het UMCG komen vanmiddag in actie tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De FNV organiseert de manifestatie en wil samen met andere vakbonden de druk op het kabinet verhogen. Zo wil het kabinet de WW-duur verkorten van 2 naar 1 jaar en de WIA-uitkering verlagen. De plannen zijn nog niet definitief, omdat er binnen het kabinet oneenigheid over is. Ook in andere sectoren wordt actie gevoerd, zoals de bouw, de havens en het openbaar vervoer. Volgens de FNV raken de bezuinigingen iedereen en zorgt het voor extra onzekerheid bij mensen die ziek of werkloos zijn. Ja, het is vanmiddag van 00:30 tot 01:30 op het plein voor de ingang.
1: Het Hanseplein.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is net laatst weer omgeknapt, dus dan kun je er weer lekker aan.
1: Ja, nou ja, en er is ook ruimte zat. Ja, het wordt wel een hot topic, denk ik, de komende periode.
0: Dat vrees ik ook. Dat is over het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Ja, dat is dan toch de eerste storm Austin gaat heten. Ja, er is ook natuurlijk een nummer dat heet Austin. Dat gaat dan wel over die staat, daar in Amerika.
1: Ja, dan kan het ook goed stormen, hoor.
0: Ja, dat kan ook goed stormen. En het is een lekker nummer van Dasha. En een betere reden om een nummer te draaien zou ik niet kunnen bedenken.

0: Het is 8:09. Het is 2 september 2026 en het is de internationale dag van de kokosnoot.
1: Ja, nou ja, de kokosnoot. Je moet ervan houden. Dit hoofdingrediënt van de bountyreep is niet alleen populair onder toeristen die met hun luie kont, wat dat talgebruik weer, maar op de maagdelijke witte eilanden in West-Polynesië liggen. Maar voor een veel bewoners in de tropen is de uit de kluiten gewassen walnoot met melk een belangrijke bron van voeding en economisch gewin. Een belangrijke noot dus.
0: Terwijl dat eigenlijk helemaal geen noot is, want het is de vrucht van een palmboom. Maar ja, toen die ontdekkingsreizigers na weken op zee aankwamen op de tropische palmenstranden en zo'n harde noot op hun knakker kregen, ja, toen dachten ze, hé, dat is een noot. Ik bedoel, ze zagen ook walvissen aan voor zeemeerminnen, dus ze waren een beetje harry in de warry. Maar in de loop van tijd werd de kokosnoot steeds populairder. Natuurlijk kun je de melk drinken en de witte kokos kun je opeten. Het is allemaal een bron van eiwitten. Maar het is ook de bron van kokoswater, kokoscrème, kokosmeel en natuurlijk kokosolie. Vele mensen smeren dat op hun huid. Verder worden van de harde schil bekers gemaakt en kun je er geweldig goed het geluid van een galopperend paard mee nabootsen.
1: Ja, ik zie het jou zo doen, ja. Nee, dat. Maar het schijnt ook dat de waarde van de melk die je drinkt, je moet er niet te veel drinken, dan schijn je weer aardig aan de racerij te gaan. Maar ja. Als jij dus echt in een soort noodgeval een kokosnoot kunt openkrijgen en het vocht kunt opdrinken, dan schijnt het behoorlijk goed je energie weer aan te vullen en ook de waarde allemaal weer op peil te brengen.
0: Ja.
1: Dus hij is echt wel belangrijk.
0: Zeker. En jij, ben jij een fan van een kokosnoot? Want je zei het al, je moet ervan houden.
1: Ja, nou alleen over die genoemde repen, de pure versie, want die melkversie chocola en dan dat zoete spul erin. Nee, je moet er niet in denken.
0: Nee, het is ook altijd wat overblijft. Want ja, je hebt zo'n verpakking, een feestverpakking, het Engelse woord daarvan. Dat noemen we natuurlijk geen merken. Maar ja, daar heb je dat dan ook. En dan heb je allemaal van die dingetjes in zitten, van die verschillende type repen, van die hele kleintjes. En die van die met die kokosnoot erin, die blijft dan altijd weer liggen.
1: Ja, blijft altijd open.
0: Het is altijd zo jammer. Ja. Maar goed, we gaan nu maar verder met de muziek hier op oog. Omar Rudberg en Moving Like That.

0: Ja, en daarmee is het alweer 4 minuten voor 8 geworden. Gaan we zo meteen door naar het NOS Journaal, waarbij Michel Koenen jou op de hoogte brengt van alles wat er in de wereld gebeurt. Daarna brengen wij jou weer op de hoogte wat er allemaal in de gemeente Groningen gebeurt. En dat hoor je in de Hoogochtendshow. Dus hou op oog.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Hoogochtendshow.

0: Drukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouw Drukker.nl drukt het.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
4: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
6: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
4: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: En dat is altijd weer prettig natuurlijk.
1: Ja.
0: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Nu eerst de...
1: Hallo.
0: File informatie, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. Ik ben helemaal van mijn apparaatje even zo.
1: Ja, hoe komt dat joh?
0: Nou, het komt omdat alle snelwegen gewoon lekker doorrijden.
1: Oh, ja. Nou, dat hoop ik niet, want dan kun jij er niet meer over.
0: Dat is wel waar, ja. En je moet even uitkijken natuurlijk bij de Helperzoom. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar moet je even rekening mee houden. Maar voor de rest, nee, alles rijdt vooralsnog lekker door. Wees wel voorzichtig als je de Mario Kartbaan neemt, hè. Daarbij mag je niet blazen.
1: Anders blijven we tellen.
0: Daarom. Dus laten we dat maar eens even niet gaan doen. We gaan het wel hebben zometeen over een brug.
1: Ja.
0: Om even een bruggetje te maken.
1: Fingers crossed, ik doe ze even zo gekruist. Er komt een nieuwe brug in Groningen. En die komt bij Tersluis en de Zeilen in Meerstad. Want daar wordt aan de hoofddoorrijroute gewerkt voor de nieuwe gebieden die worden ontsloten met bewoning. Ik ben benieuwd. Het zal een hele mooie brug worden. Nou, dan hopen
0: minst natuurlijk groen, had ik gehoord.
1: Ja, dat ziet er leuk uit.
0: Ja.
1: Ik hoop alleen dat je wel een beetje heel blijft. Groningen kennende.
0: Ja, maar dat is allemaal recreatief, hè? Wat daar langs gaat.
1: Nou ja, en hij moet nog gebouwd worden. Dat horen we zo hoe dat zit.
2: De Oogochtendshow.

0: uit Groningen.
1: Ik vind hem altijd een lichtelijk theatraal. Maar goed, dat is mijn...
2: Meen je dat nou?
1: Ja, ja.
2: Daar hebben wij hier nooit last van, hè?
1: Nee. Bij Meerstad, dan wordt volgende week de nieuwe beweegbare sluisbrug geïnstalleerd.
2: Ja, het is wel handig, anders kan hij niet open. Maar goed, na verwachting kan de nieuwe brug tussen de wijken Ter Sluis en De Zeilen, zoals gezegd, volgend voorjaar in gebruik worden genomen. Over de nieuwe brug is lang gesproken. Vorig jaar, november, werd de realisatieovereenkomst getekend. De totale bouw van de brug duurt ongeveer 15 maanden. Je hoort projectleider Aldert de Vries. De Vries,
3: omdat de zijlijn nu komend jaar ook helemaal gevuld wordt, is het nodig om de tijdelijke

0: brug die lag tussen de zeilen en de sluis, om die te vervangen door een permanente brug. Die tijdelijke brug die heeft daar 10 jaar gelegen om de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken van beide woongebieden.
1: Deze brugsluis is niet alleen een simpele verbinding. Hij moet ook dienen als noodwaterberging en overstapplek voor vissen. Ook is er rekening gehouden met het verkeer op het water.
0: We hebben die brug die hebben we ook bewust wat hoger gelegd. Met een doorvaart van 1,50 meter. Zodat bij sloepjes en dat soort kleine bootjes hoeft die brug niet open. Ja. Want het is de weg die hier langs loopt, dat is de hoofdverkeersader, buurtontsluitingweg van deze woongebieden. En daar gaat ook de OV-bus langs, openbaar vervoerbus. En die wil je natuurlijk niet iedere keer dat die gehinderd wordt. Dus vandaar dat we proberen om zo min mogelijk die brug te bedienen. De brug op zichzelf qua breedte wordt nu heel groot. Omdat er komen 2 gescheiden rijbanen op. Gescheiden fietspaden en gescheiden voetpaden. En daarom wordt het wel een heel groot ding.
1: En dan nog die minst groene kleur. Een keuze van de architect die de brug een opvallende uitstraling geeft.
0: Ik schrok toen ik bij de conserveerder kwam. Ik dacht, jee, wat is dit? Maar ik moet zeggen, nou, zo zie je staan, dan vind ik het eigenlijk wel mooi. En ze moet ook een beetje lef en durf zijn. Dat doet die kleur. Nou, we gaan voor de basis dat het verkeer eroverheen komt, gaan we uit van 7 weken. Dus na 7 weken dan kan het verkeer eroverheen. En dan zijn er nog een aantal maanden nodig om het hele bestuur in klaar te maken. Maar dat hoeft pas klaar te zijn bij het volgende vaarseizoen, 1 april. En dan moet die helemaal kunnen functioneren, want dan moeten de schepen erdoor.
2: Ja, je hoorde Aldert de Vrieze, nou ik kan nou goed zeggen, in een bijdrage van Sam Sittepoel. En die 1 april is inderdaad geen grap, dat is de standaarddatum dat vaarseizoen weer begint. En dat meestal de boten ook weer het water ingaan als ze even in de winter op het droge gestaan hebben.
3: Ja, nou ik had al even een beelden gezien van die brug, maar ik vind dat kleurtje best wel leuk.
2: Ja, ik vind het ook leuk. Het mag wel. We hadden het net even over, terwijl de muziek nog draaide, de Griffentracébrug. Dat is ook zo'n apart ding, vind ik. Heel mooi met die glazen kunstwerken bovenin.
3: Scherven als het ware. Ja,
2: ik vind het leuk. Maak maar eens wat opvalt. En, je mag ook wel eens een keer denken van, hé, wat is dit? Oh, een brug.
3: Precies. Niet te missen ook. Je luistert naar Oog Radio op 106.6 FM. En natuurlijk ook via DAB+, als je zo meteen in de auto stapt. Nu op Oog, Edwin Collins en A Girl Like You.

0: Goed, nou, als je nou nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Het is intussen trouwens 14 over 8, weet je dat ook even. Gaan we eens even kijken naar buiten voor het weer. Het is 13 graden boven nul en het is lekker zonnig. En er zijn wat wolken bij aanwezig, maar ach, daar merk je weinig van. Vandaag zijn er eerst dan ook flinke opklaringen, maar de bewolking gaat wel toenemen. Vanmiddag valt er een enkele bui, mogelijk ook met een klap onweer. Ja, ben je alweer wakker. Het wordt 22 graden bij een matige westelijke wind in kracht 4. Morgen opnieuw 22 graden, het blijft vrijwel overal droog. Er waait een stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 5.
1: Het is niet happening, maar het is klappening bij jou. Je begint in één keer spontaan klap uit te delen hier, jongens. Ja. Kom op. Nou, kom zo nog wel even op. Maar goed, nee hoor, het is een echte happening, Starbol's eigen website Oognieuws. Sint Annen bereidt zich namelijk voor op de 6e editie van Meulbop, oftewel Molenpop.
0: Leuk.
1: Ja, het muziekevenement is een groot evenement voor het dorp. En het is een kleinschalig festival met verschillende genres van rock'n'roll en reggae tot Keltische folkrock. Het wordt zaterdag afgetrapt door de Green Dogs. Dus ja, ik wist niet dat ze in Annen zijn eigen festival had. Het is een dorpje trouwens vlak boven Groningen.
0: Ah, oké. Okay. En ik wist ook niet dat hij een molen had. Misschien dat hij dan wel gaat draaien, dat je daar binnen kunt kijken.
1: Ik heb geen idee. Dus, maar ik vind het wel grappig. Ja, ik denk als het ten boeren rond de kermis heeft. Als je dan nog wat wil, ga je even naar onze site. Kun je even lezen wanneer het is. En ga je naar een leuk festival dat je voor zou te horen. Ja, en voor de rest, ik weet niet. Hè, we hebben wel zo'n, is dat de Zweedse keten trouwens? Die meubel boulevard? Met die blauw-geel?
0: Ja,
1: de Zweedse. Nou, wist je dat je daar wel heen moet? Maar je kunt stemmen deze week in de stad. Nou, wij hebben geen verkiezingen, maar op onze oogsite staat dat wel. En dat is omdat de Zweedse kiesgerechtigden kunnen komende vrijdag hun stem op de Riksdag, dus niet aan jou gerefereerd, het parlement van het Scandinavische land ook fysiek en vervroegd uitbrengen in Groningen.
0: Aha.
1: En dat is de eerste keer dat dat kan, want er is een aanwezigheid namelijk van een honorair Zweeds consulaat in de stad.
0: Okay.
1: Wist ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus
0: wat.
1: Bij de Zweedse gehaktballetjes even een vakje rood kruisen.
0: Joh!
1: Ja, en dan, ik weet niet hoeveel verboden boeken jij hebt, maar de week van het verboden boek staat in de Groninger Internetcourant. Informatie is namelijk niet overal vrij beschikbaar. In sommige landen worden bepaalde boeken vanwege hun inhoud verboden. En van 19 tot en met 27 september staan alle forumbibliotheken in het teken van deze boeken. Dus ik ben benieuwd wat er dan allemaal staat.
0: Ja, ik ook.
1: Ik ben wel eens benieuwd in welk land welk boek nou verboden is. Dus ik proef hier een klein gesprekje over.
0: Zo is dat. Dat is over het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oognieuws-app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone. Dus ook voor jouw telefoon. Ja hoor.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nou, dat is dan wel mooi, hè, voor haar. Dat zet de klok in ieder geval op 7:40. Ik hoop dat Jan zo meteen nog weer even in de studio komt, want die zit volgens mij ergens te praten waar ik niet ben in ieder geval, waar de microfoon ook niet is. We gaan in ieder geval even kijken wat er vandaag allemaal te beleven is in Start en Ommeland. Want het is 7:40, het is 2 september 2026. En om 14:00 op de Dorpsplein in Ten Boer kun je terecht voor de dorpskermis. Want vandaag begint de kermis in Ten Boer. Het is wel een tikje kleiner dan de ontzettende kermis van afgelopen week in Groningen. Maar je kunt veel plezier halen uit onder andere de autoscooter, de WIP en de zweefmolen. En hoewel de kermis in Ten Boer bescheiden van omvang is, vormt zij een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Maak dat dus mee vanaf vanmiddag 14:00 op het Dorpsplein in Ten Boer.
1: Oh,
0: dan,
1: ja.
0: 8:30, de kroeg van Klaas is de dichtclub. Groninger dichters presenteren naast eerder geschreven eigen werk elk minimaal 1 nieuw gedicht. Naast de vaste dichters wordt er ook een gastdichter uitgenodigd om eigen werk te laten horen. Dat is in de kroeg van Klaas om 8:30.
2: Als je niet van dichten houdt, maar wel van muziek, dan ga je naar de Greyhounds in het A-theater. Bestaat trouwens ook 100 jaar, kwamen we net weer achter. En dat doe je dan om 8:30 vanavond. De Greyhounds brengen namelijk Amerikaanse rhythm en blues met een rauw, sterk geluid. Het duo weet zo volle arrangementen en indrukwekkend samenspel moeiteloos te verbinden met tradities van de Amerikaanse rhythm en blues. Dat is toch gewoon R&B, als ik dat...
0: Ja. Maar dan de oude...
2: Oké. In ieder geval, als je daarvan houdt, dan moet je vanavond om 8:30 in de A-theater, het der A-theater zijn, moet ik wel goed zeggen. En dan hoor je de...
0: Tegenwoordig gewoon A-theater.
2: Oh, ja. ben ik even een beetje...
0: Ik heb op de website even gecheckt.
2: Dan is het A-theater. Oké, en daar spelen dan de Greyhounds. Ja, en als je nou denkt, ik heb 3 tips gehoord, maar ik weet het nog niet. Ga dan even naar groningen.uitlopen.nu of kijk na 9 op de kabelkrant van OogTV. Dan zie je alle uitgaanstips voor vanavond. En heb je zelf iets georganiseerd en wil je dat graag vermeld hebben, willen we graag doen. Maar dan moet je ze even aan ons toesturen. En dat doe je op ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, de Greyhounds dus in het A-theater vanavond om 8:30. Laten we dan maar eens even luisteren hoe dat klinkt. Heel bescheiden hebben ze het nummer Favorite genoemd.

0: De Greyhounds met het nummer Favorite. En meer van deze mensen kun je dus vanavond om 20:30 horen in het A-theater. Nou ja, tot zover dan de uitgaanstips. We gaan nu door met de...
1: Oogradio Stadsplaat.
0: Waar je de muziek uit de gemeente Groningen even extra mooi aan het voetlicht krijgt geserveerd. En ja, er is een nieuwe band. Een nieuwe nummer uitgekomen. Het nummer dat heet Rattled en het is van Golima. Dat is een nummer met donkere thema's. Met een stuwende beat die van begin tot eind doorloopt. Terwijl de synths en de samples er doorheen rammelen. Oftewel, they rattle. In de ruimtes erboven, eronder en ertussenin. Golima, alias Matt Gooding, komt oorspronkelijk uit Wales. En speelt af van jongs af aan drums in bands. In 2016 is hij naar Grunnen verhuisd en in 2022 is hij begonnen met het produceren van zijn eigen solosmuziek, geïnspireerd door een mix van indie, dance en techno. Dus dat wat genieten. Golima met Rattled hier als
1: Oogradio Stadsplaat. Nieuw.

0: wel een bijzonder nummer, kan ik je melden. Zomaar door een Welshman gemaakt die in Groningen woont. Jorde Go Lima met Rattled. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op Oog Radio. Ja, ik zeg het wel goed. Op oogradio.nl/stadsplaten. Niet zo lachen, Jan.
1: Ja, ja, sorry, maar ik vind het leuk. We hebben er beide last van vandaag. Kunnen we wel even klappen.
0: We zijn een beetje van ons padje af. Nou, gelukkig mag jij nu weer het nieuws doen.
1: Ja, ik ga het proberen.
0: Hoef ik dat niet te doen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Emma Vos heeft de Hanny Schaftprijs gekregen voor haar project But They Are Your Parents. Daarmee vraagt ze aandacht voor emotionele verwaarlozing binnen gezinnen. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is, als ouders er wel zijn, maar emotioneel niet echt aanwezig zijn. In haar interactieve installatie gebruikt ze onder andere Lego die niet past, een spel dat je altijd verliest en een teddybeer. Zo laat ze zien hoe kinderen zich daardoor kunnen voelen. Ook verwerkte ze pijnlijke uitspraken van haar ouders in het kunstwerk. Het project hielp niet alleen haarzelf, maar zorgde er ook voor dat anderen zich gezien voelden. De prijs bestaat uit €2000 en een beeldje. De SP vindt de komst van de meedoenpas een goede stap, maar maakt zich zorgen om ouderen. Vanaf 2027 reizen kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis met het OV als ze met een betalende volwassene meegaan. Tegelijk verdwijnt de korting van 34% voor 65-plussers. In plaats daarvan komt er een meedoenpas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen ze gratis reizen. De SP vraagt zich af waar precies de grens ligt. Ouderen die net boven die grens zitten, kunnen daardoor alsnog de volle prijs betalen. Ook vindt de partij het lastig dat OV-regelingen per regio verschillen. De SP wil uiteindelijk gratis OV voor iedereen. En Boris Hox is vanaf 1 september 3 jaar lang de nieuwe provinciaal bouwmeester van Groningen. Hij gaat de provincie adviseren over verschillende plannen zoals woningbouw, de energietransitie, landbouw en klimaatverandering. Hij kan bestuurders en ambtenaren gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarbij werkt hij samen met het team van de provincie. Hox is een stedenbouwkundige en ook heeft hij al ervaring met het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën. Sport 050 heeft de afgelopen zomer veel onderhoud gedaan aan de sportaccommodaties in Groningen. Zo kregen verschillende sporthallen nieuwe vloeren en werd de akoestiek in de ijshal van Kardingen verbeterd. Ook zijn voetbalvelden opgeknapt en sommige voorzien van nieuw kunstgras. Verder zijn sportmaterialen gecontroleerd en vervangen als dat nodig is. Volgens Sport 050 staan alle accommodaties weer klaar voor het nieuwe sportseizoen. Medewerkers zorgen daarnaast het hele jaar door dat alles goed werkt, zoals verlichting, douches en andere voorzieningen. En dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er dan een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Het wordt 22 graden bij een matige westelijke wind, windkracht 4.
0: Dankjewel, Jan. Meer over het nieuws hoor je natuurlijk rond 10 voor 9... wanneer we weer contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. En dan kijken we even naar de files op de Groninger snelwegen. Die zijn er niet. Alles rijdt lekker door. Ik zie wel dat bij de afslag Zernike aan de noordelijke ringweg... dat het daar bij de op- en afritten toch wel wat aan de drukke kant is. En op de A28 is het ook erg gezellig tussen de Weijert en afslag... De Weijert Zuid en de Weijert Noord, zal ik maar zeggen. Dus, maar voor de rest rijdt alles redelijk door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus wij ook met ons programma. En wij gaan ze eens even lekker bruin bakken hier op Oog Radio.
1: Ja, maar dat kan ook weer.
0: Ja.
1: Hij is weer open. Alleen hij heet nu Bakkerij Parkweg. Nou, hoe dat precies zit, blijf luisteren. Hoor je het zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: van Kigo, Griffin en Khaled. Je hoort het op hoog. Het is 8:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De bakkerij aan de Parkweg is maandag feestelijk heropend.
2: Ja, na de eerdere faillissementen van bakkerij Beukenveld, want zo kent men hem, heeft de winkel een nieuw jasje en een nieuwe eigenaar. Het nieuwe terras zit al snel vol en ook de klaargezette staattafels voor de bakkerij blijven niet onbewand. Vrienden, buurtgenoten en familie van de nieuwe eigenaar Cora Kunst en de voorklanten onmisbare Lia Schuthof trekken massaal uit voor de heropening van hun bakkerij. Je hoort eerst eigenaar Cora Kunst.
3: En wat kunnen de klanten nou verwachten van deze nieuwe winkel?
4: Nou, de nieuwe belegde broodjes die zijn er nu bij. Dus je kan al bestelling doen, je kan het bestellen. Je kan hier lekker zitten, je kan buiten zitten, je kan binnen zitten. We hebben de koffie te koop om mee te nemen. En nou, ga maar zo door.
5: Ik word helemaal emotioneel voor jou.
4: Oh god.
5: Heel trots op Cora.
4: Het is niet veel anders eigenlijk. Lia blijft haar brood verkopen zoals ze 20 jaar lang gedaan heeft. Want die heeft hier 20 jaar gestaan. Dus daar wordt er niet veel anders van.
2: Ja, je hoorde Cora Kunst. Ja, Lia Schuthof, ze werd al genoemd, heeft een geschiedenis met de bakkerij. Ze maakte 2 faillissementen mee en nu kan ze weer door. Je hoort haar, Lia Schuthof.
5: Alles is mooi en nieuw en fris. Maar de nostalgie voel je nog wel door de kleuren die we gebruikt hebben. Hè? En nogmaals, ik mag gewoon door met mijn hobby. Ik heb hier in 20 jaar zo'n geweldige klantenkring opgebouwd. En de winkel is gewoon mijn werk, is mijn hobby. De winkel is mijn alles, is mijn kindje. En dankzij Cora een doorstart, nou, mooier kan het niet worden.
6: Lia is het gezicht van de winkel. Na 2 faillissementen te hebben meegemaakt, begint ze weer met een frisse start.
3: En wat deed het met jou toen je hoorde dat je toch nog even door mag met deze prachtige zaak?
5: Dat was een droom die uitkwam. Ik weet ook niet hoe ik dat anders moet zeggen. Ongelooflijk. Na het tweede faillissement heb ik echt even niet geweten waar ik het zoeken moest. Ik hoop er met Cora een geweldig succes van te maken. Echt. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het lukt. Ik weet niet of je nog even naar achter kunt kijken of zo. Maar er staan zoveel mensen nu ook al buiten. Dan ga ik hoor. Buiten te kijken en te wachten en naar mij te knipogen en te zwaaien. Ja, dat is de bakker aan de Parkweg.
2: Je hoorde Lia Schuthof. De buurt is blij met de opening. Tijdens het openingsfeest laten ze massaal hun liefde voor de bakkerij, Lia en Cora, zien. Je hoort enkele reacties.
3: Lia, ja, superleuke vrouw, superlief. Altijd heel betrokken, zorgzaam. Ze staat altijd voor je klaar. En ja, het is geweldig dat ze nu weer open gaat.
7: Sinds wij hier zijn komen wonen, ongeveer 6 jaar geleden, komen we hier eigenlijk wekelijks. Ze kent de kinderen ook, heeft ze zien opgroeien.
3: Waarom zijn jullie naar de opening toegekomen? Nou, om haar eigenlijk een warm welkom weer te heten in de buurt. Want ze is natuurlijk wel een onderdeel van de buurt en iedereen kent haar. En eigenlijk daarom.
7: En welk brood halen jullie hier dan altijd? Wat is jullie favoriet?
3: Wat zeg je?
8: Wit brood.
2: Ja, je hoorde enkele reacties in de bijdrage van Sanne Bouwens.
0: Nou, we wensen natuurlijk weer enorm veel succes.
2: Ja.
0: Als een phoenix weer opgerezen uit de as.
2: Ja,
0: dat het nu even ook gewoon definitief gewoon lekker goed blijft gaan,
2: en
0: toch?
2: Mooi hoor, dat mensen nog durven te gaan en dan toch nog weer beginnen en doorzetten. Ik vind het wel mooi en ik ga toch als het een proefrijtje organiseren voor mezelf, denk ik.
0: Ja, misschien is dat wel even een idee. Ik
2: Klinkt wel lekker.
0: Daar ook even langs fietsen, even een halfje brood meenemen of zo.
2: Ja, maar ik wil zo'n belegde. Ik wil geen moeite meer hoeven doen thuis.
0: Die hebben ze daar ook.
2: Ja, ja. Daarom.
9: Het geluid van Groningen. Oh, oh.
1: Groningen staat op. Met de Oog Ochtendshow.

0: gast. Dit was Bow Wow Wow. The Main Mountain. Oh, je hoort het op haar oog, weet je. Lekker relaxed. Goed, dat gedaan hebbende gaan we eens even kijken wat er allemaal voor lokaal nieuws weer is opgezocht door onze bureau-redacteur Jan.
1: Ja, opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Dat kan inderdaad. En die gedroogde plantjes moet je even aan de kant leggen, hoor.
0: Oké.
2: Ja, nee, okay. Maar Vrouwen FC Groningen, onze website komt ermee, Oognieuws. Want die hebben versterking gekregen. De vrouwen van Groningen hebben zich namelijk versterkt met een 29-jarige vleugelaanvaller. En ik hoop dat ik het goed zeg, Aisse Gums. En Gums komt over van het Griekse Panathinaikos. En ze is international van Aruba. Daar werd ze geboren, maar ze verkaste op jonge leeftijd naar Groningen, waar ze speelde voor GVAV, Oranje Nassau. En vervolgens ging ze naar Sparta en Excelsior. Bij Excelsior debuteerde ze in de Eredivisie. En via de vrouwen van Club Brugge kwam ze dus in Griekenland terecht bij Panathinaikos. En ze sluit zich nu per direct aan bij de selectie van FC Groningen.
0: Nou, dan heeft ze toch wel wat van de wereld gezien.
2: Ja,
0: ook.
2: En nou, ben benieuwd. We hebben meer Arubanen gehad. Of was het ook Curaçao? De gebroeders die... Nee, was Curaçao. Moet niet liegen. Maar er komt wel voetbaltalent vandaan.
0: Ja, zeker weten.
2: Dus knallen ben erin.
0: Henny Hoekoen die is in haar leven 34 keer verhuisd en ze heeft zelfs 2,5 jaar op straat gewoond. Nu woont ze in Skevenhoeze bij Harkstede, zo lezen we in het dagblad van het Noorderstadseditie. Hier krijgen mensen met psychische problemen of verslavingsproblemen een eigen huisje, bij die Skevenhoeze dus, niet bij het dagblad. En begeleiding kunnen ze er ook krijgen. In het begin moest Henny wel erg wennen, zegt ze, omdat ze weinig vertrouwen meer had. Inmiddels voelt ze zich er veilig en vooral thuis. Ook de buurt lijkt steeds positiever te worden. Er zijn weinig klachten en de overlast is volgens hulpverleners afgenomen. En Henny, ja, die is vooral blij dat ze uiteindelijk rust heeft en niet bang hoeft te zijn dat ze er weer wordt uitgezet.
2: Ja, ik vond het een onverwacht artikel. Ik had hem even over het hoofd gezien. Heel gek, een groot artikel. Maar als je dan even terugdenkt aan al die protesten tegen die Skevenhuizen en dat het nou dan zich zo ontwikkelt, vind ik een mooi teken.
0: Zeker weten. Daarom Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Meer vind je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oognieuws-app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone. Zometeen gaan we weer eens even de weerbabbel doen met weermeneer Jomang Kamphuis. Want ja, het is alweer 1 september geweest, dus de herfst.
2: Hij is al begonnen.
0: Dus we hebben herfst in de kop. Ja, dat bedoel ik.

0: Autumn in My Head van Ron Cairell hoorde je. Ja, als we dan de herfst in het hoofd hebben.
1: Ja.
0: Dan gaan we maar eens even kijken wat de herfst de komende dagen gaat doen. Want het ziet er nu lekker zonnig uit. Goedemorgen weer, meneer Johan Kamphuis.
2: Goedemorgen.
3: Ja, een bijzonder goede morgen hoor.
0: Wat kunnen wij vandaag en de komende dagen verwachten?
2: Nou, we kunnen eigenlijk vandaag een dagje verwachten met wat woelige wolkenlucht. Af en toe zien we het zonnetje, maar het zonnetje heeft het ook wel een beetje lastig hoor. En dat komt omdat een depressie op de Noordzee geleidelijk aan wat dichterbij komt. Ja, en dat betekent ook dat er best wel een enkele bui kan vallen, met name in de loop van de ochtend, vanmiddag. Maar zelfs vanavond kan er nog altijd een enkele bui vallen. Daarbij is een kleine kans op een slag onweer. Temperaturen die lopen op naar zo'n 21 graden. Dus de temperatuur die blijft op peil. En er staat een matig windje uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Nou, vannacht weer een wat zwoele nacht met minimumtemperatuur van een graad of 16. Ja, dat is een stuk minder koel dan afgelopen nacht, toen het kwik daalde naar 12,1 graden. Ja, op de weerkaart zien wij een omvangrijk lage drukgebied ten zuidwesten van IJsland en ruggetjes van hoge druk vanaf de oceaan ter over Frankrijk en Midden-Europa. Ja, en deze twee weersystemen houden elkaar een beetje in evenwicht. Wij blijven tussen die twee grootmachten in. En naarmate de drukverschillen groter worden, zal ook de wind verder gaan toenemen. Gaan we donderdag mee te maken krijgen. Want morgen staat er echt een dikke wind uit het westen, windkracht 4 tot 5. In dat overgangsgebied tussen die twee systemen is het licht onbestendig, wolkenvelden, af en toe zon, maar er kan ook best een enkel buitje vallen, 21 graden als temperatuur. Ja, en de verschillen nemen op vrijdag nog verder toe. Het lage drukgebied komt dichterbij, het hoge drukgebied ook. Temperatuurverschillen worden daarmee ook groter. Dat levert een storing op. Licht vrijdagochtend boven ons hoofd. Valt er flink wat regen, periode met regen. Ik denk trouwens dat het zwaartepunt van de neerslag net ten zuiden van onze provincie komt te liggen. En dat neerslaggebied, dat is ook gunstig voor onze rivieren. Die trekt stroomopwaarts. En dat betekent ook dat er in Duitsland, de Alpenlanden, veel regen gaat vallen. Nou, dat is natuurlijk erg gunstig. Verder wordt het een graad of 22, dus aan de temperatuur, daar ligt het niet aan. En er staat nog wat meer wind uit het westen, windkracht 5 tot 6. Dat is een krachtige wind. Dus een tikje herfstachtig, heerlijk weer om eens misschien een goed boek te pakken. Nou, het weekend, zaterdag wolken, zon, een enkel buitje, temperatuur, doe een stapje terug, 20 graden. Om zondag weer wat bij te doen, wordt het 21, 22 graden. En zondag blijft het helemaal droog, zien we regelmatig het zonnetje. Ja, en na het weekend, maandag 3, 24 graden. Dan heeft dat ruggetje van uit Frankrijk even gewonnen. Maar ik denk dat we de nadruk vooral moeten leggen op dat woordje even. Want daarna zou de depressie wel eens een echte herfstaanval kunnen gaan inzetten.
0: Hmm. Dus ja, het is een beetje van dit en een beetje van dat.
2: Ja. Beetje van dit en een beetje van dat. Ja, ja. En een beetje van dit en een beetje van, vooral van dat, is voor de natuur nog altijd welkom hoor. Want 35 mm in augustus en daarvoor ook wel droge juli. Het is ook wel tijd voor weer wat nattigheid.
0: Zo is dat.
1: Ja, de natuur kan het wel weer.
0: Ja. Johan, je wordt weer vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. Ja, weerswaarschuwing zou je misschien zelfs kunnen zeggen.
1: Nee, want
0: ja, je
1: herfst is mooi weer.
0: Dat wel, maar dat je je paraplu en je regenpak niet moet vergeten.
1: Nee, dat wel. Die zal dan ik vrijdag een, misschien al hebben. Ja.
2: Vooral morgen en de dagen daarna. Als je dan toch voor een paraplu kiest, dan boem.
1: Ja, dat is ook een beetje stevig. Ja. Dan worden het parachute. Ja.
0: Ja. Prima. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow. Je bent zometeen weer bij Paul, denk ik, te horen. Hè? Later vandaag.
2: Ik heb eigenlijk nog geen contact gehad met Paul. Maar het zal ongetwijfeld nog gaan gebeuren.
1: Oké. Okay. Niet op donderdag?
0: Ja, is ook zo. Ja,
1: ja nee, ik wou het zeggen. Ja. Ik heb vorige week meegedraaid en ik ben helemaal niet geweest op woensdag.
0: Nee. Fijne dag en graag tot morgen, Johan.
1: Morgen. Heel mooi.
0: Dag.
4: Hoi, hoi. Ja, hallo. De wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: Bastille en Lost Frequencies en Head Down. Hang
1: your head down, head down.
0: Ja, head down. Oké, okay. Dat doen wij nu met onze microfoon. Die doen we ook down, want ja, er is alweer een einde gekomen aan de Hoogochtendshow van 2 september 2026. Ja. Deze uitzending hebben we weer heel wat nieuws de revue laten passeren.
2: Ja, we zijn eerst eens even lekker bruin gaan bakken. Want de bakkerij aan de Parkweg mag weer door. En dat is best feestelijk geopend maandag. Ja, we hopen dat ze nog lang feestelijk kunnen genieten van de warme broodjes daar. Ja, als je daar dan heen loopt en je komt allemaal van die onkruid of wildgroei tegen, is het allemaal onkruid? Is het wel wildgroei? Zijn het niet gewoon leuke stoepplantjes die je eens nader moet gaan bestuderen? Luister de Op Pad met Wessel aflevering die op onze site staat om met deze biologiestudent erachter te komen wat voor plantjes het nou zijn en wat voor nut en wat voor bijzonders daarbij komt kijken. Ja, en als je daar geen zin in hebt, dan moet je misschien toch maar eens voor groen gaan, maar dan voor mintgroen, want dat is de kleur van de nieuwe brug bij Tersluis en de zeilen die nu wordt gebouwd en die volgend voorjaar klaar moet zijn, zodat de hoofddoorgang voor alle verkeer, zowel vaar als wegverkeer, weer paraat is.
0: Ja, en alle sportaccommodaties in Groningen die staan er weer mooi bij, want Sport 050 heeft afgelopen zomer veel onderhoud gedaan. Ze kregen verschillende sporthallen nieuwe vloeren en werd de akoestiek in de ijshal van Kardingen verbeterd. En daar sta je niet bij stil. Maar als jij gewoon een kale hal hebt,
2: ja, dat hoe erg.
0: Echt groot, word je helemaal stapelidioot van.
2: Ja.
0: Maar dan hadden ze dus allemaal akoestiekplaten opgehangen. Maar dan bleek dat het startschot niet overal in de zaal hetzelfde klonk. Op hetzelfde moment klonk.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dus dan denkt het publiek van, hey, dit is een valse start. En dat wel, het is wel een goed. Dus dan moesten ze het dan weer aanpassen.
2: Of een van de deelnemers denkt, ik mag al. En het is op tijd. En de ander denkt, ik heb nog niet gehoord.
0: Precies.
2: Nou, dan moet je net weten waar je moet gaan starten dan.
0: Blijf het nieuws volgen uit de gemeente Groningen via oogtv.nl en natuurlijk de Oog-app. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie voor de Oogochtendshow. En we zeggen uit volle borst,
2: dikke doei. Dikke doei.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
4: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
3: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
5: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
3: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Emma Vos heeft de Hannie Schafprijs gekregen voor haar project But They Are Your Parents. Daarmee vraagt ze aandacht voor emotionele verwaarlozing binnen gezinnen. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is als ouders er wel zijn, maar emotioneel niet echt aanwezig zijn. In haar interactieve installatie gebruikt ze onder andere Lego die niet past, een spel dat je altijd verliest en een teddybeer. Zo laat ze zien hoe kinderen zich daardoor kunnen voelen. Ook verwerkte ze pijnlijke uitspraken van haar ouders in het kunstwerk. Het project hielp niet alleen haarzelf, maar zorgde er ook voor dat anderen zich gezien voelden. De prijs bestaat uit €2000 en een beeldje. De SP vindt de komst van de meedoenpas een goede stap, maar maakt zich zorgen om ouderen. Vanaf 2027 reizen kinderen van 4 tot en met 11 gratis met het OV als ze met een betalende volwassene meegaan. Tegelijk verdwijnt de korting van 34% voor 65-plussers. In plaats daarvan komt er een meedoenpas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen zij gratis reizen. De SP vraagt zich af waar precies de inkomensgrens ligt. Ouderen die net boven de grens zitten, kunnen daardoor alsnog de volle prijs betalen. Ook vindt de partij het lastig dat OV-regelingen per regio verschillen. De SP wil uiteindelijk gratis OV voor iedereen. En Boris Hox is vanaf 1 september 3 jaar lang de nieuwe provinciaal bouwmeester van Groningen. Hij gaat de provincie adviseren over verschillende plannen zoals woningbouw, de energietransitie, landbouw en klimaatverandering. Hij kan bestuurders en ambtenaren gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarbij werkt hij samen met het team van de provincie. Hox is stedenbouwkundige en ook heeft hij al ervaring met het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën. Sport 050 heeft de afgelopen zomer veel onderhoud gedaan aan de sportaccommodaties in Groningen. Zo kregen verschillende sporthallen nieuwe vloeren en werd de akoestiek in de ijshal van Kadingen verbeterd. Ook zijn voetbalvelden opgeknapt en sommige voorzien van nieuw kunstgras. Verder zijn sportmaterialen gecontroleerd en vervangen als dat nodig was. Volgens Sport 050 staan alle accommodaties weer klaar voor het nieuwe sportseizoen. Medewerkers zorgen daarnaast het hele jaar door dat alles goed werkt, zoals verlichting, douches en andere voorzieningen. En dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Het wordt 22 graden bij een matige westelijke wind met een windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: boerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Emma Vos heeft de Hanni Schaffprijs gekregen voor haar project But They Are Your Parents. Daarmee vraagt ze aandacht voor emotionele verwaarlozing binnen gezinnen. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is als ouders er wel zijn, maar emotioneel niet echt aanwezig zijn. In haar interactieve installatie gebruikt ze onder andere Lego die niet past, een spel dat je altijd verliest en een teddybeer. Zo laat ze zien hoe kinderen zich daardoor kunnen voelen. Ook verwerkte ze pijnlijke uitspraken van haar ouders in het kunstwerk. Het project hielp niet alleen haarzelf, maar zorgde er ook voor dat anderen zich gezien voelden. De prijs bestaat uit €2000 en een beeldje. De SP vindt de komst van de meedoenpas een goede stap, maar maakt zich zorgen om ouderen. Vanaf 2027 reizen kinderen van 4 tot en met 11 gratis met het OV als ze met een betalende volwassene meegaan. Tegelijk verdwijnt de korting van 34% voor 65-plussers. In plaats daarvan komt er een meedoenpas voor mensen met een laag inkomen. Daarmee kunnen zij gratis reizen. De SP vraagt zich af waar precies de inkomensgrens ligt. Ouderen die net boven de grens zitten, kunnen daardoor alsnog de volle prijs betalen. Ook vindt de partij het lastig dat OV-regelingen per regio verschillen. De SP wil uiteindelijk gratis OV voor iedereen. En Boris Hox is vanaf 1 september 3 jaar lang de nieuwe provinciaal bouwmeester van Groningen. Hij gaat de provincie adviseren over verschillende plannen zoals woningbouw, de energietransitie, landbouw en klimaatverandering. Hij kan bestuurders en ambtenaren gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarbij werkt hij samen met het team van de provincie. Hox is stedenbouwkundige en ook heeft hij al ervaring met het klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën. Sport 050 heeft de afgelopen zomer veel onderhoud gedaan aan de sportaccommodaties in Groningen. Zo kregen verschillende sporthallen nieuwe vloeren en werd de akoestiek in de ijshal van Kadingen verbeterd. Ook zijn voetbalvelden opgeknapt en sommige voorzien van nieuw kunstgras. Verder zijn sportmaterialen gecontroleerd en vervangen als dat nodig was. Volgens Sport 050 staan alle accommodaties weer klaar voor het nieuwe sportseizoen. Medewerkers zorgen daarnaast het hele jaar door dat alles goed werkt, zoals verlichting, douches en andere voorzieningen. En dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Het wordt 22 graden bij een matige westelijke wind met een windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen, dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, tussen graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Radio.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zet ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja. Nou goed, je weet wat ik bedoel. Ik weet nog dat ik heb de just check.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachte ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De vierkeien.nl

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

Dag allemaal. Na een zomerstop van 9 weken... is dit weer Oog voor Kunst en Cultuur. Het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Een programma van Alexander Temeer en Gerrit Fopma. In verband met het begin van het nieuwe theaterseizoen hoor je vanavond een speciale aflevering van dit programma. Na het gebruikelijke filmoverzicht besteden we namelijk uitgebreid aandacht aan het nieuwe theaterseizoen van Martini Plaza. Je hoort hierover straks theaterprogrammeur van Martini Plaza, Annelie Knol. Volgende week is het de bedoeling dat we een groot deel van dit programma gaan inruimen voor het theaterseizoen van Spot. Zowel Martini Plaza als Spot hebben een uitgebreid en verschillend aanbod aan voorstellingen. Tussen al die verscheidenheid viel 1 doublure op. Op vrijdag 18 september bij Spot in de Oosterpoort en op 4 december in Martini Plaza staat geprogrammeerd de tribute band van de Beach Boys. Beach Boys Best.

0: Iedere woensdagavond hoor je in dit programma een overzicht van de nieuwe films die vanaf deze week in de drie Groninger bioscopen te zien zijn. Bij Pathé, Kinepolis en het Forum dus. Uit een van die bioscopen hoor je iedere week ook een aantal filmtips. Het Spits wordt deze week afgebeten door Edo Schipper van Pathé.
1: De zomervakantie zit erop en wat was het toch genieten geblazen voor filmfans. The Odyssey brak record na record en blies bioscoopgangers volledig van hun sokken. Echt zo eentje die je echt niet op de bank hoeft te kijken. Christopher Nolan trekt je persoonlijk de bioscoop wel in. Nog nooit zijn de legendes op deze manier op het grote doek getoverd. Ook kroop de Friendly Neighborhood Spider-Man weer door de bioscoopzalen in Spider-Man Brand New Day. Dynamische actie die aan de videogames deed denken, met een ijzersterke antagonist die Spidey weer op scherp zette. En natuurlijk hebben we ook nieuwe films. Sinds dit weekend is Ridley Scott's The Dark Stars voorzien met grote star power als Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin en Guy Pearce. De premise doet een beetje denken aan het post-apocalyptische wereldje van The Last of Us. En ook deze wereld wordt prachtig neergezet door deze Hollywood-legendes. Een jonge piloot pikt een mysterieus radiosignaal op en besluit het onbekende tegemoet te gaan. In zijn zoektocht blijft hij geloven in de hoop en menselijkheid voor zover die nog bestaat. Spa Weekend heeft echt zo'n poster waarvan je zeker wordt dat het lachen wordt. Anna Faris, bekend van de Scary Movie-serie, samen met nog een aantal hilarische actrices en van de makers van The Hangover en Bad Moms. De dames gaan op een luxe spa-weekend om zich volledig in de watten te laten leggen. Daarom nodigen ze juist Mel niet uit. Wanneer ze toch opduikt, zet ze de trip volledig op zijn kop. Van Hollandse bodem komt Fuck de Familie met Martin van Waardenberg en Jolante Cabau. De vorige twee films in de Fuck de Familie-serie waren al een groot succes. En ook nu wordt het familieleven op stelte gezet. Nou, een film waar ik zelf enorm benieuwd naar ben, heet Wildwood. Van de animatiestudio achter Coraline en Kubo and the Two Strings komt nu de langste stop-motion animatiefilm ooit gemaakt. Bedenk dat elk frame van deze film met de hand is geanimeerd. 24 frames per seconde, 140 minuten, wat dus neerkomt op 201.600 frames die met de hand geanimeerd zijn. Elke beweging van elk karakter wordt met de hand getweaked en gepersonaliseerd en aangepast. En dat is echt alleen al iets waar een bioscoopbezoek de moeite waard mee kan zijn. Elke film uit deze studio bewijst ook hoe ze sprookjesavonturen kunnen verbeelden. Een andere film waar ik niet op kan wachten is de film Digger met Tom Cruise van regisseur Alejandro Iñárritu, bekend van The Revenant en Birdman. Eigenlijk ga ik het liefst zo blanco mogelijk een film in waar ik naar uitkijk. Hoe minder ik weet, des te beter. De film mag gewoon voor zichzelf spreken. Gelukkig ben je verzekerd van een spektakel als je het hebt over Iñárritu. En de trailer belooft een van de meest creatieve rollen voor Tom Cruise uit zijn carrière. Nou, heb je zin in oldschool actie en drama? Ja, Hugh Jackman als Robin Hood? Wat willen mensen nog meer? Ik las al dat de eerste acte een hele goede portie bloedvergiet heeft en het daarna op een serieuze dramatour zet. Nou, voor de muziekliefhebbers hebben we weer genoeg in petto. Te beginnen met Katy Perry, die weer op de aardbol terugdaalt in de Lifetimes Tour, live vanuit Parijs. Ook komen de grootste broers in de muziekwereld hun Wonderwall vertonen in Oasis, Don't Look Back in Anger, waarin we de band volgen tijdens hun langverwachte reunietour in 2025. Nou, gelukkig kunnen Nederlanders ook nog een beetje rocken. En dat bewijzen de heren van Golden Earring nog maar eens in hun concertfilm vanuit Rotterdam Ahoy in 2019. September is vaak een maand van klassiekers. En twee daarvan die je echt niet kan missen en echt eens op het grote doek moet zien zijn toch wel Terminator 2, Judgment Day en Akira. Arnold Schwarzenegger als de iconische Terminator in een fantastisch plot om de wereld te redden. Is dit de beste actiefilm ooit gemaakt? Ja, het is er zeker eentje voor de ranglijsten. Nou, Akira is een Japans anime-klassieker dat de retro

keer echt terug naar die ultieme klassieke 70s vibe, waarin rock and roll, beroemdheid, liefde en romantiek de hoofdrol spelen. A Star Is Born is het beste voorbeeld dat acteurs wel kunnen zingen en zangeressen ook kunnen acteren. Zelden heeft een film zulke hits gemaakt als Lady Gaga voor A Star Is Born. Het nummer Shallow is inmiddels meer dan 3 miljard keer beluisterd op Spotify. Ja, ik noemde Iñárritu en Birdman al en die komt dus ook terug deze maand in Birdman, The Unexpected Virtue of Ignorance. Zo eentje die, waarvan je hoofd echt gaat spinnen als je bedenkt hoe deze is gemaakt. Het is een zogeheten one-er, wat wil zeggen dat je er geen knipjes in kan zien, ook al worden die stiekem wel eens een beetje verstopt. Michael Keaton's karakter spiegelt zijn eigen leven als acteur eigenlijk wel. Zijn karakter was ooit beroemd voor het spelen van een superheld, en zo ook Keaton als Batman. Nu worstelt zijn personage met een toneelstuk op Broadway. En er komt nog een hele bijzondere re-release aan in september. Eentje die je echt lekker maakt voor een grote release einde dit jaar, namelijk Avengers Endgame Encore. We keren terug naar Thanos versus Iron Man, en dit keer met een aantal extra minuten aan scènes die belangrijk zijn als je einde dit jaar Avengers Doomsday gaat kijken.

En Kate, ja, nog maar even op. En naar Katy Perry. Nog even een korte blik op de nieuwe films bij de andere bioscopen. Bij Kinepolis ook nieuw Terminator 2 met Arnold Schwarzenegger. Deze film kun je ook zien in het Forum. Evenals The Death of Robin Hood. In het Forum morgen ook vier andere premières. Om te beginnen de Deense film Home. Deze film gaat over emigratie. Gezien door de ogen van een jong meisje dat vanuit het voormalige Joegoslavië.

België naar Denemarken vlucht. Dan de tweede première is de Australische film Leviticus. Dit is een van de meest opvallende horrorfilms van het jaar. Een film die zich afspeelt in een streng religieuze gemeenschap waar twee tieners hun gevoelens voor elkaar verborgen moeten houden. In Histoire Parallèle begeeft een schrijfster zich op glad ijs als ze voor haar nieuwe roman haar buren aan de overkant gaat bespioneren. En tot slot in het Forum de Nederlandse documentaire The Manager, met daarin een onthullend en verrassend geestig portret van de moderne werkvloer. Vanaf 10 september draait trouwens in ieder geval in Kinepolis en Pathé een muziekspecial over de Engelse band Oasis.

0: Cultuur.
1: Ja, en de komende 30 minuten staat Oog voor Kunst en Cultuur in het teken van het komende theaterseizoen van het Martini Plaza Theater. Theaterprogrammeur Annerie Knol geeft je een overigens niet compleet overzicht van de voorstellingen die daar in het komende seizoen op het programma staan. Je hoort tussendoor veel muziek uit de musicals, concerten en de muziekoptredens daar.

Je hoorde Jethro Tull. Jethro Tull is een grote naam uit de rockgeschiedenis. En hij is 27 oktober te beluisteren en te zien in Martini Plaza Theater. Mijn naam is Annarie Knol, programmeur van Martini Plaza Theater. En naast muziek hebben wij in onze grote theaterzaal veel meer te zien en te horen. En daar neem ik jullie graag even in mee wat er de komende tijd te doen is. We beginnen op 8 en 9 september met het grootste Zwanenmeer. En dat is direct echt het grootste Zwanenmeer, want het hele toneel staat vol met zwaantjes. Een ballet op flinke schaal, prachtige muziek, grote decors en natuurlijk het bekende verhaal vol romantiek en drama. Dan hebben we op 18 september heel wat anders, namelijk Ewout Genemans. Wellicht wel bekend, hij loopt al veel rond in Groningen, want hij is op dit moment bezig met de opname samen met de politie. En hij heeft een eigen theatervoorstelling waarin hij achter de schermen dingen vertelt over zijn televisieprogramma's. Dus niet alleen over wat hij met de politie meemaakt, maar ook zijn programma's over de gevangenissen en alle andere programma's die hij op televisie brengt. Dan hebben we onze eerste grote musical eind september van 23 tot 26. En dat is We Will Rock You. Voor de Queen-fans is het natuurlijk een heerlijke avond. Want het zit boordevol met muziek van Queen. Maar het is ook een typisch musical gevoel waarbij je meteen wilt meezingen. In de cast zitten onder andere Lucas Hamming, Machtel de Laat en Nayissa Alberta. We hebben in september, maar ook in oktober, ook grote popconcerten van Raccoon en van Guus Meeuwis in onze hallen. Deze concerten zijn helaas al uitverkocht. Oktober beginnen we ook weer met muziek. The Child of Destiny, bekend van het televisieprogramma, op 3 oktober. En dat is een show waar je ook vooral lekker in mee kunt swingen. Veel muziek, veel energie en een avond waar het vooral draait om de entertainment. En eind oktober Rob Lamberti. Rob Lamberti brengt de muziek van George Michael. En dat doet hij echt op een fantastische manier. Als je je ogen dicht doet, dan heb je helemaal het gevoel dat je echt George Michael hoort. Maar hij lijkt er zelfs ook wel op. Dus alle grote hits van George Michael komen weer langs. Dan hebben we dit seizoen ook weer een opera. En wel opera Tosca. Francis van Broekhuizen maakt de opera net wat toegankelijker en wat losser. En zij speelt dus mee in deze voorstelling. Dus mocht je een keer een opera wil komen bekijken, is deze zeker aan te bevelen. En we sluiten oktober af met de Dire Straits Experience. Ook altijd succes verzekerd. Deze voorstelling is ook al uitverkocht. Dit is volgens mij de beste tribute band.

November staat in het teken van de musical Cats. Een echte klassieker binnen het genre, maar deze Nederlandse productie krijgt een verrassend eigen draai. Deze voorstelling speelt zich niet af op de vuilnisbelt, zoals we Cats kennen, maar in het Rijksmuseum. Zodra het museum sluit, komen de katten tussen de meesterwerken tot leven. Onder andere in de cast Nolaila Karim als Grisabella, Richard Spijkers, Tessa Suniva en Joran de Bond. Op 13 november hebben we in de kleine zaal de cabaretclub. Bij de cabaretclub weet je niet van tevoren wat je te zien krijgt. Vier cabaretiers komen hun voorstelling geven, dus het belooft altijd een verrassend leuke voorstelling te worden. 26 november kunnen we luisteren naar de muziek van Hans Zimmer en Alain Silvestri. Filmmuziek. Filmmuziek komt deze avond tot leven. Op 27 november komt de muziek en de sfeer van Julio Iglesias naar Martini Plaza. William Jans brengt daar zijn ode aan Julio Iglesias. En dan hebben we 28 november onze eigen TikTok Tammo. Het programma Tammo zingt volk. December beginnen we met grote concerten in onze middenhal. En de Bee Gees door Main Course, eerder gestaan in onze theaterzaal, altijd uitverkocht, komt met een nieuw programma. En de dag later, op 4 december, komt de voorstelling van The Beach Boys Best. Ook deze voorstelling heeft al in onze theaterzaal gestaan, maar gaat het dus nu nog een keer brengen in onze hal. Op 5 december hebben we een ballet in onze theaterzaal staan. Vier jaargetijden. Muziek en dans komen samen in deze stijlvolle voorstelling. Dan hebben we van 9 tot 13 december Evita. Evita kennen we als musical, maar dit is de concertante uitvoering. Het is een jubileumproductie en die viert 50 jaar Evita. En wordt dus concertant uitgevoerd met Vianne van den Bos als Eva Perron en Milan van Waardenburg als Che. Wellicht al gezien bij de kick-off van het musical seizoen op de televisie gisteren zondagavond. 31 augustus, wat hadden we? 30 augustus, nou ja. Dan hebben we van 18 tot 20 december de Titanic. Het klinkt als de Titanic, maar het is iets anders, want het is een muzikale komedie met een knipoog naar de film de Titanic en de muziek van Céline Dion. Huub Stapel komt ook naar Martini Plaza begin december, op 3 december om precies te zijn. En hij staat bekend om zijn persoonlijke en herkenbare theaterverhalen. En hij weet deze thema's altijd mooi naar het publiek te brengen. Veel humor, ervaring en een behoorlijk verteltempo. Dan hebben we ook, net als ieder jaar, Holiday on Ice. Holiday on Ice is toch ieder jaar weer een spektakel. Met schaatskunst, muziek, licht en show-element is het echt een volwaardige grote productie. Een uitje voor jong en oud. De kerstdagen kun je ook in Martini Plaza vieren, want dan komt Hans Klok zijn magie weer naar onze theaterzaal brengen. Een leuk uitje voor het hele gezin of de hele familie. We gaan nu luisteren naar een nummer uit de voorstelling Evita. MUZIEK

0: Elke woensdagavond een frisse duik in het culturele leven van Groningen. Oog voor kunst en cultuur.
1: Ja, vandaag geeft Annelie Knol, theaterprogrammeur van Martini Plaza, je een overzicht van het seizoen 2026-2027 in dat theater. Annelie gaat nu verder met voorstellingen vanaf januari 2027.

Na de kerstvakantie hebben we weer een mooi muzikaal programma. Namelijk weer filmmuziek van Ennio Morricone op 14 januari. En dan van 15 tot en met 17 januari Vlieg met me mee. Het is een musical met Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en Lisa Schol. Drie namen die deze voorstel meteen herkenbaar maken. De musical bevat muziek van Paul de Leeuw, waardoor Nederlandstalige warmte en herkenning in zit. Voorstel vol humor, familiegedoe en liedjes die veel mensen direct kennen. Eind januari, op de 26e, hebben we het ballet De Notenkraker. Ook weer een klassiek ballet dat perfect past bij deze winterperiode. Met bekende muziek van Tchaikovsky en een sprookjesachtige sfeer. Op 27 januari komt Esther van der Voort voor het eerst naar Martini Plaza. Zij brengt een cabaretprogramma met persoonlijke observaties en herkenbare situaties. 3 februari komt de muziek van Ramses Shaffi en Lisbeth List tot leven in het programma Laat Me. Tineke Schouten is natuurlijk ook weer van de partij dit jaar. En op 6 februari komt zij met haar programma naar Martini Plaza. Met haar bekende typetjes, muziek en herkenbare humor, wordt het vast weer een hele leuke avond. De Elvis Tribute Artist op 7 februari. Dan staat Elvis Presley centraal. Verschillende tributeartiesten brengen zijn muziek tot leven. Van rock'n'roll tot de grote ballads. 13 februari komt Café del Mundo. Een flamenco-gitaar op hoogste niveau. Dit muziek is ritmisch, sfeervol. Neemt het publiek helemaal mee naar Zuid-Europese sferen. Van der Laan en Woe komen naar Martini Plaza op 18 en 19 februari. En zij behoren toch ook wel tot de bekendste cabaretduo's van Nederland. En hun voorstellingen combineren scherpe humor, musicaliteit actualiteit. Op 20 februari wordt de musical Frans Halsema gespeeld in Martini Plaza. Brengt een ode aan een geliefde Nederlandse artiest met Soy Kroon in de hoofdrol als Frans Halsema. En daarnaast bestaat de cast uit Teun Donders, Iris Bakker, John Smaal, Pleunie van der Meijden. Muzikale voorstelling, maar ook een stukje Nederlandse theatergeschiedenis. En dan hebben we op 21 februari weer muziek. Take It to the Limits is een eerbetoon aan de Eagles.

Op 4 maart is het precies 25 jaar geleden dat ons theaterzaal werd geopend. Daar gaan we nu dit, of in 2027 wel aandacht aan besteden. En deze avond vieren we met een musical night. En dat wordt een avond voor iedereen die houdt van musical. Alle nummers van de musicals die hier in de afgelopen 25 jaar hebben gestaan, komen dan langs. Christel de Laat, nou inmiddels ook al een vaak geziene cabaretier hier in Martini Plaza, komt drie keer spelen dit keer, van 10 tot 12 maart. Al haar voorstellingen zijn inmiddels al uitverkocht. Dan hebben we op 13 maart Pink Floyd Project. Muziek van Pink Floyd met veel aandacht voor sfeer, geluid en visuele beleving. En op 19 maart Donna's Hot Stuff. Met een tribute aan Donna Summer, de koningin van de disco. Van 26 tot en met 29 maart hebben we de voorstelling 101 Dalmatiërs. Het is een familievriendelijke voorstelling vol avontuur, humor, herkenbare personages. Mooie cast met Kim Lian van der Meij, Anouk Maas, Sistine Carillon in de rol van Cruella. En met mooie muziek, opvallend poppenspel, wordt dit echt een hele mooie voorstelling voor het hele gezin. In april weer veel muziek. Op 4 april Motel West Coast. Die brengen muziek van de Amerikaanse West Coast muziek naar het theater. Denk aan meerstemmig zang, mooie melodieën en muziek die meteen een ontspannen roadtrip gevoel oproepen. De Hindley Street Country Club op 8 april. Bekend om hun sterke live vertolkingen van pop- en soulklassiekers. Het is echt een avond voor muziekliefhebbers. Dus dat belooft echt mooi te worden. 10 april komt Ilse de Lange. Ilse de Lange staat weer bij ons in de middenhal. En na een tijd niet veel van haar gehoord te hebben, komt zij nu weer terug met een nieuw programma. En we hebben ook weer een grote musical in april. Van 14 tot 18 april is The Bodyguard te zien. Een musical vol spanning, romantiek en grote popnummers. En dan hebben we op 23 april wederom muziek van ABBA. ABBA. The Music brengt de grootste hits van ABBA opnieuw tot leven. Vrolijke, herkenbare avond. Gewoon voor iedereen die van de ABBA-muziek houdt. Een ontzettend leuke, feestelijke avond.

Nienke Plas komt terug in het theater. En zij brengt cabaret met vaart, humor en persoonlijke verhalen. Dus op 14 mei kunnen we haar hier in Martini Plaza zien. En dan iemand die iedereen toch wel kent door zijn liedje Engelbewaarder. Marco Schuitmaker gaat nu ook het theater in. Op 15 mei bij ons in Martini Plaza te zien. De Drieërs komen op 2 juni naar ons, naar Groningen toe. Nou, inmiddels ook al jaren bekend en ze hebben hier veel gestaan. Maar ze hebben nu weer een eigen nieuw programma. Dus voor iedereen die van hun muziek houdt, 2 juni naar Martini Plaza. Jay Francis brengt met zijn cabaret weer een nieuw programma naar Groningen. En dan hebben we nog meer muziek waar we dit seizoen mee afsluiten. Country Time op 17 juni. Het sluit natuurlijk mooi aan voor bij de liefhebbers van countrymuziek en de Americana. En dan hebben we op 10 juni Chanson 2. Na het succesvolle chanson-programma van vorig seizoen komt er het vervolg. En dat is dus Chanson 2 en neemt het publiek mee op een muzikale reis langs de Franse chanson. Het is een sfeervolle voorstelling met bekende melodieën, verhalen en het herkenbare vakantiegevoel van de Route Soleil.

En dat was Michel Fugain en Le Big Bazaar. Muziek van Michel Fugain staat ook op het repertoire van Chanson nummer 2. Deux dus. Volgend jaar 15 juni in Martini Plaza. In het nieuwe theaterseizoen weer veel tribute bands in Martini Plaza. Een tribute band is speciaal opgericht op het werk van één specifieke artiest of band zo natuurgetrouw mogelijk live te spelen. Tribute bands zijn erg populair en er zijn ook hele goede bij. Er zijn ook coverbands. Deze bands richten zich niet op één artiest of band, maar wel op een genre. En een bekende all-round coverband is de Australische Henley Street Country Club.

0: Ja, dat was tot slot de Hindley Street Country Club met Rosanna, een nummer van Toto. Goed, dit was Oog voor Kunst en Cultuur voor vanavond. De eerste weer na een groot aantal weken vakantie. En we hopen volgende week weer bij jullie te zijn. Ja, daar gaan we gewoon vanuit, hè. Je krijgt nog de groeten van Alexander. Wou je nou wat zeggen of niet?
1: De groeten.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En namens Alexander ook. En tot de volgende week.
2: Oog voor Kunst en Cultuur. Boekentips, theaternieuws, films en meer. Met Gerrit Fopma. Elke woensdagavond om 6 uur. Hier op Oog Radio.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
7: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
6: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
9: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
8: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
9: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
8: Wij worden wakker met jou onder de douche.
10: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
8: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. En daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

Ja toch, je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Low Pro en de tune die je net hebt gehoord die is van Tupac, Picture Me Rolling. En dat is nu toch ook wel denkbeeldig gewoon kan gebeuren, lijkt me. Maar ja, ook een reden waarom ik dit draai is natuurlijk omdat er na 150 jaar, nou ja, 30... in elk geval een soort van uitspraak is die in de case tegen KVD. En ja, hij is niet degene die geschoten heeft, maar hij wordt toch wel gezien als het brein achter het hele gebeuren. Dus ik denk dat het wel goed is dat er in elk geval een soort van closure komt. Alhoewel die er nooit helemaal is en ook die kant zit aan dit hele verhaal. Daarom had ik zoiets van, ik ga nog wel even een Tupac joint draaien. Want iets anders logisch kon ik niet bedenken. En een andere legende die ook altijd wel out there is, die gelukkig nog leeft, is Fat Joe. Hij heeft een nieuw album uitgebracht samen met Kool & Dre, genaamd Organized Rhyme. En daar kan je bijdragen op verwachten van CeeLo Green. Onder andere, even kijken, Kool & Dre, ja, dat heb ik al gezegd, natuurlijk, want die produceren het samen. Mike Dean heeft ook een rol, dat vind ik wel tof. Mike Dean is een hele bekende studio engineer. Voor de mensen die het niet weten. Nu weet je het sowieso wel. En ja, maar dat is wel grappig of zo. Want dingen. Mike Dean komt natuurlijk uit het zuiden. Veel met de Ghetto Boys gedaan. Vroeger ook. En later ook met iedereen in de scene die relevant is. Dus ja, maar het klinkt een beetje lullig als ik nu ga zeggen van ja, maar iedereen die relevant is heeft met Mike Dean gewerkt. Want er zijn natuurlijk ook een hoop die dat niet hebben gedaan. Die dope dingen hebben gedaan. Dus het is misschien een beetje een hardcore stelling all up in this one. Maar ja. Dat is wel het ding. Dat is wel grappig of zo. Er zijn heel veel mensen die over Mike Dean hebben gewerkt. Ja, Remy Ma kan je 100% verwachten natuurlijk. Op het album. Even kijken, er zijn nog meer featurings die ik even moet noemen. Ja, en nu kom ik dan bij de tune die ik ga draaien. Die heet Set of Keys van Fat Joe, featuring Pusha T en Dre. Dre is altijd van Kool & Dre. Dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Oog Radio. Bij Break North. Ik ben DJ Low Pro en ga je de doopste tunes leveren, right?

blessen met de playlist natuurlijk, want daar zitten fijne tunes tussen, al zeg ik het zelf. En ik ben begonnen met Fat Joe, met Set of Keys, featuring Pusha T en Dre. Cool and Dre is natuurlijk dan het duo normaal gesproken. Organized Rhyme is waar je het op kan vinden. Een album van Fat Joe en Cool and Dre samen. En die samenwerking is in het verleden ook goed gegaan. Dus ja, man. Ga het sowieso checken. Staat open Tunes Up. Daarnaast een andere dinosaurus in de game. Daar heb ik het over Busta Rhymes. Met This Woman featuring D'Angelo. En mooi ook dat Busta Rhymes D'Angelo laat voortleven middels deze hele dope. Ja, mijn tune van Jay Dilla natuurlijk geproduceerd, want het staat op het album Diligence 2. En dat is een project waarbij Busta Rhymes via de moeder van Jay Dilla toegang heeft gekregen tot nog beats die nog in de vault lagen van Jay Dilla. En op de een of andere manier wist toch de moeder van Jay Dilla wel dat Busta Rhymes ook echt oprecht gewoon heel erg fan is van haar zoon. En ook in die zin, maar ook altijd tijdens dat Jay Dilla nog in leven was, was die connectie ook altijd real. Het is ook wel logisch, want Busta Rhymes ken je natuurlijk ook wel waarschijnlijk van de Scenario remix. En dat is A Tribe Called Quest. Q-Tip heeft natuurlijk ook gewoon Jay Dilla opgenomen in het productieteam. Dus ja, maar die sound link is er 100%. Iemand die ook wel geïnspireerd is uit die tijd, dat is Hit Boy. Met de tune Clash. En dat kun je vinden op zijn album Hit Story 2. Success is a dirty word. En ja man, dat is in a way. Is dat natuurlijk altijd wel een ding. Met succes kunnen ook nieuwe uitdagingen ontstaan. Maar gelukkig blijft het ook wel gewoon veel kansen bieden. Waaronder toch wel dat hij altijd zijn best doet om zijn vader op het rechte pad te houden. Wat nog wel eens uitdagingen met zich meebrengt. Want dan wordt hij min of meer een soort van vrijgesproken. Maar krijgt hij wel een soort van voorwaardelijke straf. En dan heeft je vader zoiets van, ja, ga ik ook proberen aan te vechten. Met het gevolg dat je dan weer de bak in kunt. Ja, dan denk je, Hit-Boy, shit man. Heb ik deze moeite gedaan om je eruit te krijgen? Moet je weer gaan zitten. Nou ja, it is what it is. Ik help je wel weer mee. Dat is wat vaders en zoons doen natuurlijk. Masego, ook een dope artiest. Met zijn album Fix Your Face. Ook weer genoeg tunes om naar te luisteren. Buju Banton op de featuring. Dat is natuurlijk legendary. Naar een andere leidje die verantwoordelijk is toch wel voor een deel voor de hele soundscape zoals we hip-hop kennen. Rakim met A Different Kind. En natuurlijk de tune heet van Masego heet Hello. Was ik even vergeten. Naar Corrupt en DJ Battlecat met Love Letter featuring Jane Hancock. Dat kun je vinden op het album Tales From My Hood. Pretty dope shit, pretty dope shit. En dat is die playlist. En ik heb ook weer wat verhaaltjes gehouden. Nu ga je luisteren naar S. Jack met Look Like My Mama. Hier bij Brick North op Over Radio. Ik ben niet je loper met een lijn.

Ah, yes, man. Als we gewoon even vibe op deze funky, funky, funky beat van Corrupt en DJ Battlecat Special heb ik dan over. Ja, man. Is het tijd voor de mic break, waarbij ik gewoon ook even de releases ga, bij langs ga die ik heb gedraaid. Te beginnen met Ass Check, met Look Like My Mama, daarna. Een tune van Bakusam, Gun Me, met featuring Chief, High Quest. En topperig. Ja, maar natuurlijk een grote inspiratie. Door de party sport gehad. En ik vind het eigenlijk wel dope. Die throwback dingen mogen gewoon. En het was ook een legendary tune natuurlijk. Wat wil je doen van de party squad? Dus goed om gewoon deze shit te horen. Daarna Lou Shimmy met Birthday. Daarna Onyx met Go Brooklyn. Featured produced by Lord Ness. Daarna The Game met The Part featuring... Nee, daarna kwam The Game met Love It or Hate It featuring Snoop Dogg. Zelfief en Cool en Dre. En ik vind het heel dope dat The Game van zijn oude classic eventjes een nieuwe liefde geeft op de documentary 3. Na Massacre met Bose T. Ik dacht van ja, Dance of Five mag ook even. Beanie Man, natuurlijk een legend. Met King Stepper, wat je kunt vinden op het hele dope album Eminence. Daarna Too Short met Drink and Smoke featuring Tyga en E40, dat je kunt vinden op Sir Too Short Volume 2, Drink and Smoke. Daarna Nems en Ron Browns met Yams, wat je kunt vinden op I Shoot of Shoot Boom You 2. Daar ben je bij met de playlist. En dat zijn die goede dingen. En weet je, ik zie dat het nog een paar minuten zijn, dus ik geef gewoon nog eventjes de ruimte aan Scheist Vader. Automat, dat is waar je nu naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ben je loper on the ones and twos, right?

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Oog Radio.

0: Radio. Ik ben DJ Lopro. De tune die je net hebt gehoord, die is van Dutch Masters met de gelijknamige titel Dutch Masters. En ja, maar die Dutch Masters, dat zijn dan ex-Tims, nog in het Engels, Kate the Great, hun Rescue. Rescue, helaas, rest in peace. Ja, overleden aan die verschrikkelijke ziekte, man. Dat, dat is wel triest, want uiteindelijk is hij, wat is het, 48 of zoiets geworden. Soms wat leeftijd, of 46 zelfs. Maar ja, de muziek leeft wel voort. Het grappige is, beide komen uit het zuiden, Oosterhout, Breda. Of alle drie zelfs, Oosterhout, Breda, Hoek in elk geval. En dan heb je een beeld. Maar ja, ik ben natuurlijk niet DJ Lopro als ik niet ook gewoon een nieuwe tune voor je heb. En in dit geval eentje van Bossman D. Low. En het is een hele simpele titel, Intro. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Met DJ Lopro met de doofste tunes.
1: Yeah. Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah.

0: specific.
1: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?

beetje low pro, dus daar heb ik te gaan blessen met een playlist. En die is begonnen met Bossman D-Lo met de tune Intro. Daarna Hitboy met High Speed Chase. En dat kun je vinden op zijn hele dope album. Hit Story 2, Success is a Dirty Word. Daarna Trinidad James met Boots and Booty Shorts. Trinidad James. Ik ben blij dat hij weer back on the map is, man. Als rapper. Eerder natuurlijk ook gewoon als podcaster, whatever. Maar nu gewoon als artiest is hij weer out there. En dat is goed om te zien, te horen. En meer van dat soort dingen. Daarna uit België. Dikke met Masker Af. Featuring Kaat van Stralen. Na Yves Laurent met Griezelbus, featuring Smip, Sor, Nelg, Loopy en Ray Fuego. En daar hoort natuurlijk ook een dope album bij, zelfs een dubbel album. De stem van Melo, dat is waar je het op kan vinden. Daarna Rhapsody met Black Law, featuring Malice. En dat kun je vinden op God Get an Afro en Gold Hoops. En dat is die playlist. En weet je, ik ga gewoon lekker verder met het draaien van tunes. Flo Milli heeft een brand new tune genaamd Hot as a B.I.C. En daar ga je naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Bediet je Lopro met de nicest tunes uit. Right?

Ja, toch. Je luistert naar Break North op Oog Radio. En ik heb weer gewoon lekkere tunes voor je gedraaid, dat zeg ik het zelf. En ben daarmee begonnen met Flo Milli met Heart as a B.I.C. Na Moula met Allo. En die is geproduceerd door Ilias op de beat. Heel dope, man. Daarna Jazz Acrobatics met Bublin. En die Jazz Acrobatics die bestaan uit A1, Doodlebug, Benefiance. En natuurlijk, even kijken hoor, moet ik goed kijken, Jazz Spastics. Ja man, Doodlebug ken je natuurlijk wel eigenlijk van Diggable Planet. Tenminste, ik hoop dat het dezelfde is. Daarna een bijzonder project, Erykah Badu. Samen met The Alchemist heeft zijn album uitgebracht. Het album heeft ook een titel, Before the World Blows. Deze tune heet Black Box en die is featuring Kamasi Washington. Hele dope muzikant ook. Daarna Young Miami met Spend That in the International Remix. Featuring Davido, Shen C en Vibes Cartel. En de laatste banger is van Shaggy met Lottery 4.0. Featuring Jeremiah en Rick Ross. Ja man, ik vind het wel bijzonder eigenlijk man. Dat Shaggy nog steeds gewoon out there is. En ook de nieuwere artiesten weet te bereiken. En weet je, zelf kan ik geen genoeg krijgen van dat, Diligence album van Busta Rhymes. Dus ga ik nu Kingpin draaien, Knock Your Head Off, featuring Anderson .Paak en Ludacris van Busta Rhymes. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je gewoon weer te blessen met some fine tunes, right?

0: Oh yeah. Bijna het eind gekomen van Break North. Maar niet natuurlijk voordat ik de playlist met je door ga nemen. En volgens mij hoor ik Do What You Like als stiekem binnenkomen. Dus nou ja, zo stiekem is dat dan ook weer niet meer. Maar goed, eerst de playlist. Busta Rhymes met Kingpin, Knock Your Head Off, featuring Anderson .Paak en Ludacris. Dat je kunt vinden op het album Diligence 2, wat natuurlijk geproduceerd is door Jay Dilla. Goeie leftover beats, of leftover beats, ja, zo kun je die noemen bij Dilla. Maar alle Dilla beats zijn gewoon jammies. Na Hitboy met SNV, featuring Jazzy Farr. En dat je vindt op Hit Story 2, Success is a Dirty Word. En ja, wel grappig om die naam Jazzy Farr te horen. Want zo rond 2004, 2005 of zo, die era 2, had hij belachelijk veel hits. Echt insane. Daarna is dat wat rustiger geworden. Maar nu is hij ook alweer back on the map. En dan blijft een dope producer en een vocalist. Dus ik ben blij dat hij daar weer is. Daarna Ziggy en Dins met Jongste Domste. Dat je kunt vinden op App en Vloed. Dus go check that out. En de laatste tune, die is van Denzel Curry met Difference featuring Yabba. En dat kan je vinden op het album 2. Dat is mij te zeggen dat het heel handig is om gewoon even nog te blijven chillen. Want Do What You Like is na het nieuws hier op Oog Radio. En sowieso wil ik je ook bedanken voor het luisteren naar Break North. Uit DJ Low Pro signing out for the moment.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
3: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
5: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
3: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.
6: Toujours une pensée, sans se rassurer un poteau. commence à avoir une grosse peine dans les chicots. Stark. E-K-O-U-E. Fujo.

0: Schrijk. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallis.
0: En shout-out naar Felix, mocht je nog wakker zijn.
1: Groet. Zo. Tof, man. We hebben geopend met een verzamelalbum van 2014, Sta Academie. Opgenomen in de gevangenis. Supermooi project. Ik weet niet precies wie er allemaal achter zitten, maar dat was met Ekoe van La Rumeur, een van mijn lievelingsgroepen uit Frankrijk. En Cannibal Smith was de producer. Sta Academie. Opgenomen in de gevangenis. Wat gaan we nu doen?
0: Nog een nummertje van jou. En daarna nog een nummertje van jou. En dan blokje.
1: Dan ga ik gewoon even... dan ga ik jou vragen hoe dat nummer heet. Dus nummer 15 ligt voor jou klaar. Van Will Meka. We gaan weer 5 uithoeken bij langs in Frankrijk. Nummer 15. Ja, Mentalité de Paco. Ouais, c'est ça. Waar kwam het ook weer? Rouen. We gaan naar Rouen. Genieten van. En ook een beetje naar Cameroen. De la guerre,

Ja, ja, dus zo en zo wat. Rouen, Cambodja. We gaan nog eventjes helemaal naar het noorden. We gaan naar Lille. We gaan luisteren naar de jongens. Die heten Mental Combat. Het is ook alweer wat, maar dat zijn jullie gewend van mij. Wat ouder. Ik vond het bijzonder instrument. De instrumental bijzonder. Dus daarom. Honneur heet het nummer 20. Daarna gaan we luisteren naar een vet blok beton. Zoals jullie gewend zijn van Lucas. Dan kunnen jullie eventjes de beentjes strekken. En achterover zitten. En het over jullie heen laten komen. 20 minuten lang. Geniet ervan.

0: blijven luisteren, kut!
1: We got the younger soul brother, rap lover.

0: We begonnen met Diamond District en First Time. Daarna hoorde je de instrumental van Noel.is met Bad FX en Arashi Genki. De track heet Got the Message. Moet even binnenkort weer gedraaid worden. Het was helaas alleen de instrumental. Vette beat, maar de lyrics zijn nog. Maken het af. Daarna gingen we naar The Strange Neighbor en L1 met 625. Daarna hoorde je Energy met What You Got. Daarna gingen we naar I&I en Faking Jacks in de Ninth Wonder remix. Daarna hoorde je Can't Star en Strangers. En als laatste Grab Lava met Untitled featuring Kev Brown. Op dit moment luisteren we naar Work in Nevada Dawn van Grab Lava.
1: Nice man. Heel fijn.
0: Waar gaan we naartoe?
1: We gaan weer terug naar Frankrijk, man. We gaan naar Nior. We gaan luisteren naar Cizai. Hij ligt voor je klaar daar. Dat is, ik weet niet waar het voor staat, maar NPNG. Geniet ervan. Dus nog eventjes. Nou, nog, we hebben best wel wat tijd over. Do what you like in the house. Geniet ervan. Of niet. Het is do what you like.
2: Yeah, right there is cool.

0: Met het nummer Pardon Moi. Volgende week, sorry.
1: Zijn we er weer?
0: Tuurlijk. Als we en, nog leven, alle twee, want we leven hardcore. Grapje.
1: Deze muziek gaan wij voortzetten volgende week. Bedankt voor het luisteren. En ja, dit was het weer, helaas. Een fijne avond.
0: Maar blijf doen what you like. And...
1: Absoluut. Later.
0: Later.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.